U hoorde de zangeres Tia Anika La Pirinjaca met 3 nummers. We gaan verder met 2 solostukken op gitaar door Sabicas. De Tarantas Ecos de la Mina en de Alegría Campina Andaluza.

Dit is de Concertzender met flamenco-muziek in de zwervende microfoon. U hoorde zojuist twee solostukken op gitaar door Sabicas. En dan nu de fluweelachtige klanken van de Cantaore Pepe de Marchena.

Pepe de Marchena zong in een portrerito Fandangos en Ladrón de Toledo. Nu de belangrijkste cantaora flamenca, La Niña de los Peines. U hoort twee siguerillas, dan Por los Balcones del Cielo en een tango.

Dat was La Niña de los Penes met flamenco-muziek. Ten slotte nog drie opnamen van Antonio Mairena. Een Cientos, een Fandango en een Martinete. En dat zijn liederen die vroeger door de Smit werden gezongen tijdens het werk.

U hoorde tot slot van deze eerste aflevering met flamenco-muziek Antonio Mairena. Samenstelling van de zwervende microfoon Jan Kruid.

luistert naar het programma. Wij gaan verder met Wereldmineralen. Dit keer met nieuwe cd-uitgaven uit Griekenland, België, Nederland en Mali. En we beginnen met de cd Periple van de Griekse zanger-gitarist Fotis Ioannidis. Hier op zijn nieuwe composities te horen, die zijn gebaseerd op teksten van diverse Griekse dichters, zoals Aki Rouka, Konstantin Kavafis en anderen. Didier Laloy hoort hier op de diatonische accordeon. En we draaien 4 tracks van dit album, te beginnen met Autant que possible. En het 4e nummer, Nausicaa, is op tekst van Homerus, Odyssee. Overigens kunt u natuurlijk alle titels en uitvoeringen alvast lezen op onze site concertcenter.nl.

U luistert naar de Concertzender met het programma Wereld Mineralen. En u heeft geluisterd in dit programma om te beginnen naar de groep rond zanger-gitarist Fotis Ioannatos en vier liederen van de cd Periplis. Op de volgende cd Barok Update van het baroktrio Tide & Nickelt hoort u Didier François op Viola d'Amore en Chiavi, een soort viola, maar dan met toetsen. In Zweden wordt het instrument nikkelharpa genoemd. Helaas is soms het klikken van de toetsen tijdens de opnames te horen. Excuses daarvoor dus. Romina Liska speelt op de viola da gamba en Philippe Malfait op de jorbe. De drie muzikanten willen hun compositie deze bijzondere instrumenten laten herleven buiten hun historische context en voegen een eigentijds geluid toe. U hoort vier nummers, te beginnen met Trix, een compositie van Philippe Malfait.

Dat waren vier nummers van de CD Tide and Nichols Baroque Update. En we gaan nu luisteren naar iets geheel anders en wel de Kura Pop van Sekou Kouyaté. Sekou is de zoon van de griot en kora speler Mbadi Kouyaté uit Guinea, die de wereld rondtoerde met het Ballet Africain. Sekou volgde al heel vroeg zijn vaders muzikale voetsporen, vergezelde hem op tournees en speelde mee op zijn opnames. Maar al snel vroeg hij zijn vader om wah-wah-pedalen te mogen toevoegen aan zijn kora en ontwikkelde zo een eigen unieke stijl. Deze stijl kenmerkt zich door snelle riffs, jazz-invloeden en groovy West-Afrikaanse ritmes, vaak gecombineerd met klassieke mandingo.

U hoorde Cora-speler, zanger, componist Sekou Koyate en vier tracks van zijn laatste cd Sabaru. Als laatste cd van deze Wereld Mineralen gaan we luisteren naar Rabassa, onze eigen Rotterdamse Kaapverdische band. Wie kent ze niet? De gebroeders Ortet met zangeres Teresa Fernandez, Paulo Bouwman zang en gitaar, Cabinet Traore op trompet en Hans de Lange op percussie. Ze hebben een nieuwe cd uitgebracht, Ora Te Passa, en daar laten we u graag een paar nummers van horen. En dan ga je ook alvast vermelden dat u heeft geluisterd naar Wereldmineralen, samengesteld door Caroline Claire, en dat u natuurlijk alle informatie van dit programma kunt vinden op de site concertcenter.nl.

Welkom bij Metamorfose. Wie ooit het geluk heeft gehad om op een vroege lenteochtend alleen te mogen ronddwalen in de paleizen van het Alhambra, begrijpt de magie van het geluid van water. Het is nog stil, de grote horde van bezoekers moet nog komen en het zachte geruis van waterstromen en fonteinen weerkaatst ongehinderd langs de muren. Het is een magische ervaring voor wie daar oor voor heeft. Dat oor hadden de Moorse bouwers van het paleizencomplex boven Granada zeker. Want water is op een subtiele manier overal aanwezig in de prachtige zalen, patio's en tuinen van het Alhambra en het aangrenzende Generalife. Het geluid daarvan brengt de sensualiteit van de ruimtes tot leven en geeft verkoeling in de hitte van een Spaanse zomerdag. De architect en muzikus Eduardo Paniagua maakte met het trio El Arabi een cd over de poëzie van het water van het Alhambra. Op El Agua la Alhambra zingen ze liederen van Ibn al-Jatib, de laatste grote 14e-eeuwse dichter-filosoof aan het Hof van Granada, die uiteindelijk in ongenade raakte en dat met zijn leven moest bekopen. Ondanks zijn veten met de heersers van het Alhambra versieren sommige van zijn gedichten nog steeds de muren van de Salón de los Embajadores in het paleis. De liederen op deze cd met de Al-Andalus-muziek van Eduardo Paniagua zijn gegroepeerd in twee segmenten. Allereerst nemen we u mee naar de tuinen van het Alhambra en los Jardines de la Alhambra.

Dit was Metamorfozen over de poëzie van het water van het Alhambra in Granada. Dit programma kwam mede tot stand door het muziekweb van de Centrale Discotheek Rotterdam en werd samengesteld door Gozewijn van Beek. U vindt de volledige speellijst terug op concertzender.nl. Techniek van deze uitzending Dirk Winkel, presentatie Karin van de Bogaert.

In de Londense wijk Soho wemelt het van eettentjes, kledingwinkels en toeristen. Maar ook van tweedehands zaken in muziek. In Berwick Street en omgeving vind je nog steeds fantastische winkels met grote collecties LP's en CD's uit alle hoeken van de wereld. En natuurlijk kan geen programma maken van de concertzender de verleiding weerstaan om uitgebreid in de schappen van deze winkels te grasduinen. Het vervelende is dat het zelden mogelijk is om al die onbekende muziek ter plekke te beluisteren. Dus kom je thuis met een muzikaal verrassingspakket. Simpelweg gekocht vanwege de bizarre platenhoes, de intrigerende cd-titel of, niet onbelangrijk, de lage prijs. Maar dat is eigenlijk ook het leuke. Er zit altijd wel iets spannends bij. Het is de verrassing van het onbekende. Soms blijkt bij thuiskomst dat wat je hebt gekocht misschien voor jou onbekend was, maar niet voor de rest van de wereld. Vandaag in Metamorfose een aaneenschakeling van spannende muziek van al dan niet bekende muzikanten bij elkaar gesprokkeld in het Londense Soho door programmamaker Gozewijn van Beek. En we begonnen met de Engels-Ethiopische jazzmuzikant Mulatu Astatke. Op de omslag van zijn cd, de Heliocentrics, had de winkel een sticker geplakt met Staff Recommends. Met daaronder een handgeschreven label met Strongly Recommended. Het was duidelijk bedoeld als een aanbeveling. Maar of deze terecht is, dat kunt u zelf beoordelen aan de hand van de twee volgende nummers. Die overigens worden gevolgd door een stuk van Song Yutse.

En het was de fascinerende muziek van Mulatu Astatke. In het nummer Money Gods van Song Yuse, dat u daarna hoorde, wordt boeddhistische zang gecombineerd met traditionele instrumenten en samples van omgevingsgeluiden van stad en land. Het werd gespeeld door het Song Yuse opgerichte experimentele ensemble Dawang Gang. Tin Beer, wat u nu gaat horen, komt van dezelfde cd. In zijn herhalingen heeft dit iets meditatiefs. En daarom laten we het volgen door Yamore van Salif Keita. En nog twee nummers van zijn cd Mofu.

Het familiekwartet Deo Linda uit Portugal laat zich volgens internetbronnen inspireren door traditionele Portugese muziek zoals de fado. Zoals u ook zult merken zijn die wortels duidelijk hoorbaar, maar haar muziek ademt vooral de sfeer van prettig melodieuze internationale wereldmuziek. Net zo prettig melodieus als de muziek van Dino de Santiago, waarmee we dit programma van Via de Hoes gevonden muziek afsluiten. Gevonden in de schappen van het Londense Soho. Ik zeg het u nogmaals, wilt u de volledige speellijst nog eens doornemen, dan kan dat op onze website concertzender.nl. Samenstellen van dit programma Gozewijn van Beek.

Mariama. Elke derde vrijdagavond van de maand om 10 uur een uur lang Afrikaanse muziek met een diversiteit aan stijlen en periodes uit verschillende landen van Moeder Afrika. Mariama, mis het niet.

Welkom bij het programma Wereldmineralen. Vandaag komt Noord-Indiase raga-muziek aan bod en wel op sitar, voor zang en op viool. We starten het programma met de Raga Jageswari, gespeeld door de in 1981 geboren en in Londen wonende sitarspeelster Anushka Shankar. Ze is wereldvermaard om haar vernieuwende World Fusion crossover muziek in combinatie met Indiase klanken. Op haar jongst verschenen album keert ze even terug naar de essentie van haar muzikale roots, de klassieke Noord-Indiase raga. Anushka Shankar is de dochter van de Indiase muzieklegende Ravi Shankar. Op haar nieuwe album, met de titel Home, brengt ze een eerbetoon aan de muzikale erfenis van haar vader. Na de sitarklanken van Anushka komen we bij de jonge zangeres Gauri Patare. In haar raga-vertolkingen laat ze de stijlen Jaipur, Gwalior en Kirana doorklinken. Zij vertolkt de compositie Kaise Jia Tarasat. Het tweede half uur van ons programma hebben we gereserveerd voor de wereldberoemde, in 1939 geboren violiste En Rajam. Zij is een vertolkster van de Noord-Indiase raga. In haar handen maakte de viool een revolutionaire ontwikkeling door op het vlak van klank en speelstijl. Mede hierdoor werd de viool populair als solo-instrument op het raga-podium. En Rajam's unieke zangerige speelstijl imiteert de menselijke stem. Dit leverde haar de bijnaam op van zingende viool. Met haar zoetgevoiste, verfijnde klank neemt En Rajam ons straks mee in de raga Padmanjari. De speellijst van dit programma vindt u op onze site concertzender.nl. Samensteller van dit programma is Pieter de Rooij.

Dit is de concertzender met het programma Wereldmineralen. Vandaag Indiase raga's door sitarspeelster Anushka Shankar, zangeres Gauri Patare en violiste N. Rajam. De speellijst van dit programma vindt u op onze site concertzender.nl.

Dit is de concertzender met het programma Wereldmineralen. Vandaag opname van drie vertolkers van de Noord-Indiase raga. Sitariste Anushka Shankar, zangeres Gauri Patare en violiste N. Rajam. De speellijst van dit programma vindt u op onze website concertzender.nl.

Dit is de concertzender met Wereldmineralen. Met vandaag opname van drie bekende vertolkers van de Noord-Indiaanse raga. Sitariste Anushka Shankar, zangeres Gauri Patare en violiste N. Rajam. De speellijst van dit programma vindt u op onze website concertzender.nl.

Dit was het programma Wereldmineralen, waarin vandaag drie bekende vertolkers van de Noord-Indiase raga waren te horen. Sitar-speelster Anushka Shankar, en zij speelde de raga Yageswari. Daarna volgde zangeres Gauri Patare met de compositie Kaise Jiya Tarasat. De uitzending besloot met een opname van violiste N. Rajam in de raga Padmanjari. De speellijst vindt u op onze site concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Pieter de Rooij.

Welkom bij Metamorfose. Wie ooit het geluk heeft gehad om op een vroege lenteochtend alleen te mogen ronddwalen in de paleizen van het Alhambra, begrijpt de magie van het geluid van water. Het is nog stil, de grote horde van bezoekers moet nog komen en het zachte geruis van waterstromen en fonteinen weerkaatst ongehinderd langs de muren. Het is een magische ervaring voor wie daar oor voor heeft. Dat oor hadden de Moorse bouwers van het paleizencomplex boven Granada zeker. Want water is op een subtiele manier overal aanwezig in de prachtige zalen, patio's en tuinen van het Alhambra en het aangrenzende Generalife. Het geluid daarvan brengt de sensualiteit van de ruimtes tot leven en geeft verkoeling in de hitte van een Spaanse zomerdag. De architect en muzikus Eduardo Paniagua maakte met het trio El Arabi een cd over de poëzie van het water van het Alhambra. Op El Agua de la Alhambra zingen ze liederen van Ibn al-Jatib, de laatste grote 14e-eeuwse dichter-filosoof aan het Hof van Granada, die uiteindelijk in ongenade raakte en dat met zijn leven moest bekopen. Ondanks zijn veten met de heersers van het Alhambra versieren sommige van zijn gedichten nog steeds de muren van de Salón de los Embajadores in het paleis. De liederen op deze cd met de Al-Andalus-muziek van Eduardo Paniagua zijn gegroepeerd in twee segmenten. Allereerst nemen we u mee naar de tuinen van het Alhambra en los Jardines de la Alhambra.

U luistert naar het concert van Arriva, die op 15 december 2012 optraden in Raza, Utrecht. Ze brachten nummers van hun laatste cd, Anatolian Alchemy, die internationaal bijzonder goed ontvangen is. Een voorbeeld hiervan? Het Engelse muziektijdschrift Songlines geeft 2 maandelijks een compilatie wereldmuziek-cd uit. De bekende producent en schrijver Jew Boyd selecteerde voor de maart-april cd het nummer Macked Up van Arriva, het nummer dat u als eerste kon beluisteren in dit programma. In het tweede deel van dit programma nog 3 muziekstukken. Nushi van Mehmet Polat, daarna Laloun, maar eerst Bergamo Flower, beide van Alex Simu.

U hebt geluisterd naar Concert in the Live met het concert van Arriva van 15 december 2012, ter gelegenheid van het uitbrengen van een tweede cd Anatolian Alchemy. Dit concert vond plaats in Raza, Utrecht. De opnametechnicus is Wijnand de Groot, de producent is Oriane van der Heijden en het programma is samengesteld door Carolien Kleijren. U vindt informatie en de speellijst terug op onze website concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender en voor het komend uur stappen we in de Orient Express en de reis die gaat naar India. We gaan luisteren naar muziek afkomstig van de CD Raga Lalit en die is van Johar Ali Khan. De Indiase vioolkunstenaar Johar Ali Khan die speelt twee stukken van het album Raga Lita. De Indiase vioolkunstenaar Johar Ali Khan speelt twee stukken van het album Raga Lalit, te weten Aochar en Vilambit Ghat en Drut Ghat. Voor Johar Ali Khan komt muziek uit zijn hart en hoe meer je het geluid van het hart visualiseert, hoe beter je presteert op een instrument, een waarheid als een koe. En we gaan het beluisteren.

Jean-Michel Fayon is daarop de absolute meester. Hier is hij in een Bretonse suite die live werd opgenomen in Dublin. Daarna het Iers-Schots-Britse kwartet Fleuk. In een lange set van tunes hoort u de alt-dwarsluit van Sarah Allen, maar ook de houten dwarsluit, tin whistle en low whistle. Een echt fluiten Dorado dus.

Een van de oudste instrumenten is de Japanse bamboefluit, de shakuhachi. Het vereist jaren van training om vooral de finesse van het instrument te doorgronden. De muziek van de shakuhachi is nauw verbonden aan de zen-filosofie. Riley Lee bespeelt de shakuhachi in combinatie met de koto van zijn broer Gabriel. Omdat de opname nooit in digitale vorm werden uitgebracht, hebben wij het van de ouderwetse LP overgezet. En u zult merken dat die niet in al te beste staat verkeerde. De Duitse multimuzikant Stefan Mikus verdiepte zich in verschillende fluiten uit diverse landen en streken van uiteenlopende volkeren. In een lange trek van Mikus kunt u tussen diverse begeleidingsinstrumenten achtereenvolgens de trompetachtige klanken van het dubbelriet van de Burmese Ne ontdekken, dan de Suling, een fluit uit het Gamelan-orkest en tenslotte de Egyptische Nai.

We kunnen onmogelijk volledig zijn in dit uur. En eerlijk gezegd hadden we dit populaire instrument eigenlijk onvermeld willen laten. Het is door de vele goedkope imitatie volksorkesten uit Peru of de gênante toepassingen in zogenaamde romantische zigeunermelodieën verworden tot een parodie. Tot we ons realiseerden dat een van de allereerste wereldmuziekvertolkers uit Zuid-Amerika dit instrument in al zijn schoonheid en waarde bespeelde. We sluiten daarom met respect voor de veel te vroeg overleden Argentijnse muzikant Dario Dominguez deze aflevering van Metamorfose over fluiten af. Dominguez liet de wereld kennismaken met inheemse Zuid-Amerikaanse fluiten, waaronder dus ook de panfluit. Voor de volledige speellijst gaat u naar concertzender.nl. De reeks Special Instruments in Metamorfose wordt samengesteld door Marius Roeting.

Het komend uur bij de Concertzender maken we vrij voor een nieuwe aflevering van Orient Express. In deze aflevering van Orient Express gaat de reis naar Afghanistan. En dat doen we aan de hand van één cd met de titel Afghan Music. En die is van Zore Joya en Hussein Arman. Het ensemble zet zich in voor het behoud van de muzikale traditie van Afghanistan na de culturele vernietiging door de Taliban. Het repertoire gaat over de muziek van de verschillende regio's, volkeren en etnische groepen die in Afghanistan wonen, tot aan de populaire liedjes uit de vredige tijd. Het ensemble speelt op traditionele instrumenten zoals er zijn verschillende luiten, harmonium en de viool.

Scandinavische groep Garmana in een eigentijdse compositie met de draailier. Ook in onze lage landen was de draailier een gekend instrument. Hij komt regelmatig voor op schilderijen van oude meesters. Na de 17e eeuw verdween hij geleidelijk, vooral in Nederland. René Meeuws van de stichting Draailier en Doedelzak is een van de drijvende krachten achter de revival van de draailier in Nederland. We horen Meeuws straks met de formatie Appellation Contrôlée, waarmee hij muziek uitvoert van Blaine L. Reininger en Steve Brown van de formatie Tuxedo Moon. Daarvoor hoort u een traditionele medley van Wolverlei en tot slot de Vlaamse avant-garde-gitarist Gilbert Isbijn in samenwerking met de eveneens Vlaamse draailierspeler Iep Fourier.

Met deze muziek, uitgevoerd door onder andere Appellation Contrôlée, Gilbert Isbijn en Yves Fourier, wordt wel duidelijk dat de revival van de draailier niet alleen het opnieuw spelen van oude melodieën inhoudt. Zowel in speelstijl, techniek, bouwwijze en technische mogelijkheden van het instrument hebben flinke innovaties plaatsgevonden. Spelers beperken zich niet alleen tot overgeleverd werk, maar grenzen worden ook muzikaal verkend. Van klassiek, jazz, vrije improvisatie tot techno. De Fransman Gilles Chabenat wordt algemeen beschouwd als 's werelds beste draailierspeler. Van hem allereerst een solo-uitvoering, waarbij hij de volle mogelijkheden van zijn instrument demonstreert. Daarna een Arabische compositie, uitgevoerd door Chabenat met Tram Trio. En we sluiten af met vernieuwer en grote improvisatie-wizard Valentin Clastrier.

El Castel, muziek van Valentin Clastrier. We besluiten deze metamorfose rond de draailier met een medley van het trio Patrick Bouffard. Deze metamorfose werd samengesteld door Marius Roeting.

Welkom op de Concertzender bij het programma Wereldmineralen. We beginnen vandaag met Salih Nour. Deze in Nederland wonende Soedanese zanger won in 2000 de Grote Prijs van Nederland in de categorie Singer-Songwriter. Hij speelde in die tijd ook samen met de inmiddels bekende Ethiopische zangeres Meneshu in de groep Africa Unite. U gaat nu luisteren naar een uit datzelfde jaar afkomstige cd, Songs from the Village.

Dit was Sally Noor. In het volgende blok luistert u naar de uit Bulgarije afkomstige vrouwengroep Le Mystère des Voix Bulgares. Dit a cappella koor bestaat al sinds 1952 en laat een prachtig meerstemmig geluid horen.

U luisterde naar de Bulgaarse polyfonie van Le Mystère des Voix Bulgares. Conga Boyka verraste de flamenco-wereld in 2007 met een eigenzinnige flamenco-cd. Op de cd El Último Tragio maakt ze een uitstapje naar de Latin Jazz, begeleid door Chuco Valdés op de piano.

Dit was Concha Buica en Chuco Valdés met drie nummers van de cd El Último Tragio. Radio Tarifa speelt Spaanse muziek met elementen uit de verschillende culturen die Spanje in de loop der eeuwen hebben beïnvloed, van middeleeuwse en Arabische muziek tot flamenco, rock en jazz. U gaat luisteren naar drie nummers van de cd Cruzando el Río.

U luisterde naar Radio Tarifa met drie nummers van hun cd Cruzando del Rio. Tot slot de spannende muziek van Taranya, de groep rond de Nederlands-Turkse percussionist Şahin Düring. Tarana speelt een crossover van Balkan, Gypsy, Afro, Turkse trance en Indiase funk. In 2008 kwam een eerste cd Mundus uit. Hier volgen een aantal tracks van een eerder verschenen demo-cd, waaronder het nummer Ali Ternam.

Hartelijk welkom bij het programma Metamorfose. Het thema van deze uitzending is Lusofone muziek. Dit is muziek afkomstig uit landen waar Portugees-Creools of Portugees gesproken wordt. U kunt luisteren naar muzikanten uit Brazilië, Angola, Mozambique, Kaapverdië en Portugal. Als eerste het Orquestra Magabenta uit Mozambique en daarna de Kaapverdiaanse Teresinha Araúja. En ook kunt u uitkijken naar muziek van de Braziliaanse zangeres Gal Costa. We beginnen met het nummer A Primeira Vista van haar landgenoot Chico Cesare.

de Angolese superster Bonga in het nummer Bairo. Hij werd bekend als atleet, muzikant en als voorvechter van de onafhankelijkheid van Angola. De mix tussen Portugese en Angolese invloeden is in zijn muziek duidelijk te horen. Met het volgende nummer, Ulungu Awami van Zeda Luna, blijven we in Angolese sferen.

U hoorde Zeda Luna met Ulunguam en daarna het Braziliaanse liedje Bate Canela van Rosa de Auro. Verder hoorde u onder andere Chico met zijn beroemde Samba de Orly. U kunt nu luisteren naar een Caladera van Cesaria Evora en naar Cristina Branco met een muzikale bewerking van Slauerhoff's Os Solitarios. De zangeres vond in de gedichten van deze Nederlandse schrijver een goede bewoording van saudade. Het zeeliedenleven vol heimwee en onvervulde verlangens staat in Slauerhoff's werk altijd centraal. Na deze fado kunt u zich opmaken voor een dansbare funana van de Portugees-Kaapverdiaanse zangeres Lura.

Tot slot van dit programma draaien wij voor u het nummer Boa Noite Solidão van de Portugese fado-zangeres Maritza. Vanaf 27 november is deze mooie zangeres in ons land, waar ze concerten zal geven in Groningen, Amsterdam en Eindhoven. Voor meer informatie over deze concerten en voor de volledige speellijst van deze uitzending, natuurlijk naar onze website concertzender.nl. Suzanne van der Pol stelde dit programma voor de Concertzender samen.

0: Heel hartelijk welkom bij de Concertzender bij Acoustic Roots. Vorige keer zijn we weer gestart met de opnames in Podium Oost. Na een tijdje in lockdown gezeten te hebben en bij John O'McCleary in het tuinhuis te hebben opgenomen. Wat ook heel erg leuk was, maar we zijn blij dat we weer in Podium Oost terug zijn. Vorige keer was Simone Bottasso te gast met zijn broer Nicolo, het duo Bottasso. En dit keer kunt u gaan luisteren naar een opname van een aflevering van de serie van Simone Bottasso Invites in het Batavierhuis in Rotterdam. Simone, people can listen to the performance of Nagonia from Belgium, are they? Yeah. Why did you invite them?
1: I invited them because, first of all, they are one of my favorite bands from not only Balfolk. They are very good in Balfolk, and I think they changed a bit the history of folk in the Flanders. But also for the sweetness they have when they play, also for people standing. And I knew that they like playing for concerts, but they don't have so often the possibility to play for people that are just listening to them. So I thought this is the best occasion to gather again together. They are two musicians. They are a couple.
0: Yes.
1: And they play bagpipe and Tone. Van Mierlo plays bagpipe and that tracksuck and also saxophone. And Pascal Rubens, she plays violin and accordion. She is also a singer. And they compose music together.
0: We're going to listen to Nagonia. Thank you very much.
1: Thanks for inviting me.
0: And see you another time in Acoustic Roots. Thank you very much.
2: Dankjewel. Ik ga in het Nederlands praten, als dat voor iedereen oké is. Niemand reageert, dus...
3: Ja.
2: Of hebben jullie liever dat ik in het Engels zou praten?
4: Maar ook niet.
3: Ook? Nee? Ah. Oké.
2: Dus in het Nederlands is oké. Voilà, wij zijn eigenlijk heel blij dat wij hier kunnen spelen. Dus thank you, Simone. Want het is het eerste concert met publiek dat we geven sinds het begin van de corona-uitbraak. Dus, joepie, eindelijk. En daarom ook dankjewel dat jullie zijn gekomen, want we vonden het wel wat spannend. Gaan de mensen er nu op afkomen, maar het is heel leuk van jullie te zien. Ook al zitten jullie een beetje op afstand, dan nog voelt het heel, heel gezellig aan dat er echt publiek is. Voilà. Wij gaan voor jullie ongeveer 45 minuten muziek spelen. En deze avond doen we nog eens hetzelfde met een paar andere nummers. Dus we zijn echt heel blij dat we dat kunnen doen. En we gaan beginnen met een nummer dat Het Noorden noemt. En Het Noorden is het noorden natuurlijk van de windstreek, maar is ook een gebied ten noorden van Turnhout waar dat heel veel grutto's zitten. En in Nederland kennen jullie de grutto ook, dat is een weidevogel. Voilà, en daaraan is het eigenlijk opgedragen.

0: Thank you.
1: Oh, echt applaus. Echt applaus. Dat heb ik ook gemist. Grappig. Ik zeg dat omdat we een keer... En ik hoorde hier dat... Wie was het? De mevrouw van achteruit hadden gezien. We hebben een keer een livestream gedaan. Dus een livestream is een concert voor een camera. Maar dat was toch ook wel heel speciaal om dat te doen. Omdat je, dus uw publiek is de cameraman eigenlijk. En dat voelt toch helemaal anders. En wij wisten eigenlijk ook niet goed hoeveel mensen dat er dan keken. Want ja, je speelt aan je muziek. Plus dat was voor ons in een hele... in een studio waar dat het ook heel... Hier heb je nog klank van de ruimte, maar daar in zo'n studio is het heel erg gedempt. Dus we moesten ons heel erg concentreren om te kunnen spelen. Dus heel blij dat het hier echt is. Je ziet hier allemaal microfoons staan. Nochtans hebben we niet versterkt, maar we worden wel opgenomen. Hierachter staat een busje van de concertzender. En de concertzender die gaat het concertje opnieuw uitzenden. En ik heb het net even nagevraagd. Ik kan het via een internetradio opnieuw beluisteren of digitale kabel in Nederland. Of via een app. Dus dat is de concertzender. Oké. Het volgende liedje dat we gaan spelen heet Mira.

record. En ik moet mij nog eens excuseren bij de man van de radio, want ik ga weer wisselen van accordeon. Ja. We gaan een paar valsjes spelen die opgedragen zijn aan, aan Engeland. Af en toe spelen we ook in Engeland. En ik vertel daar altijd hetzelfde verhaal bij, ondertussen is het heel saai, maar het gaat over Halsey, een kasteel in Engeland. En dat is cadeau gedaan door een ouder koppel die dat hebben geschonken aan de volkassociatie. Dus voilà, daarbij de vraag, als je een kasteel over hebt, dan mag je het aan Simone schenken hier in Rotterdam. Die gaat er zeker iets leuks mee doen.

0: Phil. Let's see. Oké, wij zijn Nagagonia. Wij bestaan uit twee Belgen. En twee Belgen die ook een koppel zijn. Dus Pascal is mijn echtgenote. Of ik ben de echtgenoot van Pascal. Dat je het ook bekijkt. Dus Pascal Rubens en Toon van Milo. En wij bestaan als Nagagonia duo sinds 2003. Dus ondertussen 17 jaar lang. En dat zijn 17 heel fijne en intense jaren geweest. We spelen dus folkmuziek. Folkmuziek die we zelf schrijven. Dus de liedjes maken we eigenlijk zelf. Dat is een van de dingen die we allebei heel graag doen. Muziek componeren. En dan treden we er dus samen mee op. En meestal spelen we voor dansende mensen. Dus we zijn heel blij dat we eigenlijk hier vandaag in het Batavierhuis in Rotterdam ook eens concert kunnen spelen. Want we spelen ook graag concert, maar we zijn het minder gewoon. Ja. Dus ik weet niet of jij daar nog iets aan wil toevoegen.
1: Nee, misschien iets rond het instrumentarium. Ja. Dus voilà, Toon speelt dus diatonisch accordeon en dan sopraan sax en allerlei verschillende soorten doedelzakken. Voilà, en ik speel ook diatonisch accordeon en viool. En ik zing af en toe.

0: Oké, wij gaan nog één liedje spelen met twee en dan gaan we een eregast op het podium vragen. Maar dus eerst toch eentje met twee. Het is een liedje van Pascal dat opgedragen is aan twee Thea's. Hier is per toeval geen Thea in de zaal. Dan zou het aan drie
1: niemand
0: Thea's kunnen...
1: 200 mensen Thea. Het is eigenlijk een opgedragen aan een Thea die gestorven is en een Thea die geboren is. Bijna ongeveer dezelfde niveau te vallen. En het is ook een nieuwe melodie. In two.

0: Dank je.
1: Als je ooit doedelzak begint te spelen, dan ben je eigenlijk onmiddellijk verslaafd aan dat instrument. En daar komt dan nog een bijkomende ziekte bij, ook nog. Dat is dat je ook alle instrumenten of alle doedelzakken wilt kopen. Tot groot plezier van mijn prachtige echtgenote. Dus heel veel opbrengst van onze optredens is gegaan in de aankoop van doedelzakken. Dus ik heb thuis in mijn repetitieruimte een rek van de IKEA. En dat hangt, dat is ongeveer 1,5 meter aan een stuk, allemaal verschillende doedelzakken. En allemaal verschillende doedelzakken, want de meeste mensen denken dat de doedelzak een Schots instrument is. Maar er zijn ontzettend veel verschillende types doedelzakken. En eigenlijk is de Schotse doedelzak zeker de meest bekende, maar zeker niet de oudste doedelzak. Dus de oorsprong van de doedelzak ligt in Ina. En dat hangt, dat is ongeveer 1,5 meter aan een stuk, allemaal verschillende doedelzakken. En allemaal verschillende doedelzakken, want de meeste mensen denken dat de doedelzak een Schots instrument is. Maar er zijn ontzettend veel verschillende types doedelzakken. En eigenlijk is de Schotse doedelzak zeker de meest bekende, maar zeker niet de oudste doedelzak. Dus de oorsprong van de doedelzak ligt in India. En dan is dat instrument eigenlijk een beetje gereisd via de

Pret-a-porter, Robson Jorge en Lincoln Olivetti. Oh, ik kan deze tijd nog zo goed herinneren. Pret-a-porter, alles ging over de mode in Brazilië en zo. Hiervoor hebben wij Realce van Gilberto Gil geluisterd. Oh, wat een heerlijk noemen. En daarvoor A Vizinha do Lado, Roberta Sá.

Mistério do Planeta, Novos Baianos. Jeetje, ik weet nog wel, jaren 70, heel veel haren, heel veel baard, heel veel rock. Gemixt met alles wat traditioneel was. Novos Baianos, ze waren wel een begrip inderdaad. En hiervoor, ze was ook een onderdeel van Novos Baianos. Ze was getrouwd met Pepeu Gomes, Baby Consuelo. Ze heette nu Baby do Brasil, assanhado, heerlijk. Nou ja, hier zingt ze dus wel chorinho, de meest traditioneel. En als opening van deze blokje hebben wij Ainda Bem, Marisa Monte.

Dominguinho, sete meninas, forró van de beste kwaliteit, jongens. Ja, en daarvoor hadden wij Tom Zé. Hij was de ontcijferer van de Braziliaanse muziek. Is de ontcijferer van de Braziliaanse muziek. Tom Zé, dat was een nummer voor Jimi Hendrix en die heet Jimi Hendrix. Heef je aan, Jimi Hendrix.

Ja, en we hebben deze set geopend met Visgo da Jaca van Martinho da Vila, maar wel afgesloten met Portela das Maravilhas, Carnaval, Samba Enredo. Zo lekker, echt. Goed voor je benen, goed voor je billen. Heel goed. En dames en heren, dat is het einde van de Brasil da Lil van deze maand. Ik hoop jullie heel snel te zien horen ergens. Tot ziens. Doei.

Dit is de concertzender met het programma Mariamma. Mijn naam is Bas Springer, samensteller en presentator. En in deze nieuwe aflevering aandacht voor nieuw verschenen cd's uit Afrika.

Shiran, fan van Baseku Kouyaté uit Mali. En hij is een virtuoos op de ngoni. En de ngoni is een West-Afrikaans snaarinstrument. Een kruising tussen een harp en een luid. En het klinkt een beetje als de banjo. En Baseku Kouyaté bespeelt dit alsof het een elektrische gitaar is. Een beetje zelfs doet wel denken aan Jimi Hendrix in zijn gloriejaren. In ieder geval, dit staat allemaal op de nieuwe cd van Baseku Kouyaté. De cd heet Ba Power. En we gaan van West-Afrika over naar Oost-Afrika.

Ethiocolor uit Ethiopië met het nummer Ante Gondari. Het staat op de allereerste cd van deze groep. En het is een hele interessante band, omdat het bestaat allemaal uit jonge mensen uit Ethiopië. Maar die teruggrijpen op de traditionele muziek van Ethiopië. En ze proberen ook alle stijlen en dansen van Ethiopië op te voeren. En ik heb ze op de Womex zien optreden. Afgelopen Womex in november 2014 in Spanje. Het was echt een geweldige show. En live komt het echt helemaal tot z'n recht. Het is echt een super energieke band met heel veel dans en zang. De naam is Ethiocolor. We gaan van Ethiopië naar Egypte.

Fi Belat El Agayeb van zangeres Dina El Vedida. Zij komt uit Egypte, is pas 27 jaar en debuteerde onlangs met een prachtige cd genaamd Turning Back. En daar kan je een hele mooie mengeling horen van traditionele Egyptische muziek, maar ook rock-invloeden en jazz af en toe zelfs. Het is een hele bijzondere zangeres, prachtige stem. Ze deed verleden jaar mee aan het Nile Project. Dat is een project met muzikanten die allemaal langs van de Nijl komen. Dus uit Egypte, Soudaan, het Nile Project. En zij was een van de grote sterren. En nu dus haar debuut-cd Turning Back. Onthoud de naam, want we gaan nog heel veel horen van Dina El Vedidi. Van Egypte vliegen we door naar Mali.

Lema Shima van BKO Quintet uit Mali. En BKO is de afkorting van Bamako, de hoofdstad van Mali. Waar deze groep vandaan komt, bestaat uit vijf veteranen die hun sporen in allerlei andere bands verdiend hebben. En verleden jaar stond deze groep op het Afrika Festival in Herpen. Het was echt een groot succes. Ze spelen diverse percussie-instrumenten. Maar ook de kora, de ngoni, noem maar op. Het is weer een hele mooie samensmelting van instrumenten en stijlen. Ze hebben een debuut-cd gemaakt. Die heet gewoon Bamako Today. En we gaan waarschijnlijk in de toekomst nog heel veel van deze groep horen. BKO Quintet. Van Mali door naar Marokko.

Mazal van Aziz Zamoui en de University of Gnawa. En Aziz Zamoui komt uit Marokko. Hij werd in Marrakesh geboren. Hij richtte de groep Orchestre National de Barbès in Parijs op. Hij woont tegenwoordig weer deels in Marokko. En hij heeft inmiddels twee prachtige cd's gemaakt waarop hij Gnawa, de traditionele muziek, Berber muziek, mengt met jazz en rock en nog veel meer invloeden. Het is een schitterend orkest, de University of Gnawa. Ik heb ze inmiddels een aantal keren aan het werk gezien en het valt me iedere keer weer op hoe virtuoos deze groep samenspeelt met Aziz Zamoui. Nogmaals, zijn cd heet Mazal. En ik hoop dat hij in de toekomst een van de grote dragende krachten gaat worden van de Marokkaanse muziek. Want er gebeurt heel veel momenteel in Marokko. En ik denk dat hij wel degene is die dat goed voor het voetlicht kan brengen. Marokko hebben we gehad. We keren nog even terug naar Mali en wel naar Samba Touré.

Ganda Diko van Samba Touré uit Mali. Hij is een voortreffelijk gitarist, een hele goede zanger ook. Deze muziekstijl wordt desert blues genoemd en je kan duidelijk horen dat hij beïnvloed is door Ali Farka Touré. Daar is hij overigens geen familie van, hoewel hij wel Samba Touré heet. Maar Ali Farka Touré was de grote koning van de desert blues. En Samba Touré mocht jarenlang met hem meespelen. En hij is dus ook wel duidelijk door hem beïnvloed. Prachtige cd, Ganda Diko. En ja, deze man, Samba Touré, dat is echt iemand die iedereen in vervoering kan brengen met zijn opzwepende desert blues. Van Mali vliegen wij weer een heel stuk over het Afrikaanse continent en belanden in de jaren 50 in Ghana.

0: neke sanele bia ikule ele bia ikule agrobe ye bia no patutu agrobe ye bia no patutu agrobe ye bia no patutu agrobe ye bia no patutu.
1: Iti Mensa uit Ghana. Jaren 50 had je dansmuziek in Ghana en die werd highlife genoemd. En Iti Mensa was de king of highlife. Echt prachtige muziek, een samensmelting weer van heel veel stijlen. Traditionele Afrikaanse stijlen, maar je hoort ook invloeden van militaire blaaskapellen. Je hoort invloeden van jazz. Alles komt voorbij op de highlife. En er is onlangs een hele mooie verzamel-cd verschenen van Iti Mensa en de Tempo's, zo heette zijn band destijds. De verzamel-cd heet natuurlijk gewoon King of Highlife. 4 cd's, prachtige dansmuziek. En ik wil nog heel graag een tweede nummer laten horen van deze compilatie. Het eerste nummer heette trouwens Kwame Nkrumah. En we gaan nu luisteren naar Montum.

Montum van E.T. Mensa en de tempo's. En hij werd dus de King of Highlife genoemd. De Highlife was vooral populair in de jaren 50. En een mooi detail is dat E.T. Mensa in 1956 nog samenspeelde met Louis Armstrong. Toen Louis Armstrong in West-Afrika op bezoek was. Zo in de jaren 60 verdween de belangstelling voor Highlife. En tegenwoordig klinken hele andere muziek in Ghana. Maar de Highlife is wat mij betreft toch wel de mooiste muziek die uit dat land komt. Waar het hart vol van is. Ja, ik draaide toen net al een nummer van Dina El-Wedidi uit Egypte. En ik wil nog heel graag een nummer laten horen van deze fantastische zangeres.

Dawayer van de Egyptische zangeres Dina El Wedidi van haar prachtige debuut-cd Turning Back. De tijd vliegt ook hier op de concertzender en we zijn alweer toe aan het laatste nummer. Dat ga ik dadelijk afkondigen. Allereerst wil ik weer de technicus bedanken, Dirk Winkel. En dit was Mariama. Mijn naam is Bas Springer. Ik wil graag afsluiten met een prachtige cd die ook uit Noord-Afrika komt trouwens, van Anwar Brahem uit Tunesië. Hij bespeelt de oud, dat is de Arabische luit. Hij heeft een hele mooie cd uitgebracht, die heet Souvenance. Een mengeling van Noord-Afrikaanse muziek, maar ook heel filmisch, heel meditatief. Het is muziek waar je niet veel hoeft bij te praten of sterker nog gewoon je mond moet houden, zoals ik nu ga doen. Dit was Mariama, tot de volgende keer.

Hartelijk welkom bij de Concertzender, bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons live op en lichten ze hun muziek ook toe. In juli 2013 waren ze hier ook al, toen samen met Fred Pieck. Nu is Fred Pieck er niet bij. Hier is ter gelegenheid van haar nieuwe cd I Am Here, Linde Nijland, begeleid door Bert Riddelbos. Welkom, Linde Nijland.

0: voor ons in onze kleine huiskamer hier bij de concertzender bij Acoustic Roots, Linde Nijland. Het eerste nummer a cappella, Grave on a Line. En bij Bye Bye Diddly Die werd ze begeleid door Bert Riddelbos, want die is natuurlijk ook weer meegekomen. En Linde, mag ik je uitnodigen om bij mij aan tafel te komen zitten?
1: Ja, dat is goed.
0: Dan kunnen we samen spreken. Neem je die stoel even mee die daar ook staat. Want we hebben Linde opnieuw uitgenodigd, omdat ze een nieuwe cd uitbrengt, I Am Here. Wanneer komt die uit?
1: De cd-presentatie is 9 maart in het Forum Images in Groningen. En dan komt hij ook uit.
0: Oké, en dan ga je hem feestelijk overhandigen?
1: Ja, ik weet alleen nog niet aan wie. Maar het wordt ik ga een optreden geven van een uur. En het wordt een hele leuke gebeurtenis aan het einde van de zondag.
0: Ja, de twee nummers die je nu hebt gezongen staan op de nieuwe cd. Wat was je selectiecriterium voor de liedjes die erop staan?
1: Oh, dat is heel lastig. Dat ontstaat eigenlijk terwijl je zo'n cd maakt. En er valt ook van alles af en er komt van alles bij. Maar wat ik wel wilde dit keer is veel eigen liedjes op mijn nieuwe cd zetten. Ik heb ook veel vertolkt in het verleden. Mm-hmm. Ook veel cd's met eigen liedjes gemaakt. Maar het was weer tijd voor een groot aandeel persoonlijke liedjes.
0: Eigen werk. Ja. Ja, want je bent gewoon door blijven schrijven dus.
1: Ja, nou, ik had een opleving de afgelopen jaren.
0: Je had een opleving?
1: Ik had veel inspiratie.
0: Dat klinkt alsof je ook een inzinking hebt gehad.
1: Nee hoor, nou, in het schrijven. Ik heb gewoon een tijd wat minder geschreven. Een aantal jaar geleden is een dvd met cd uitgekomen, mm-hmm, van een reis die ik naar Bhutan heb gemaakt, over land. En daarin heb ik vooral werk van anderen vertolkt. En nu was ik toe aan, I Am Here heet de cd. Dus,
0: Ja, daar wou ik ook een vraag over stellen. De cd heet I Am Here. En bijvoorbeeld niet Here I Am. Dus waarom heet de cd I Am Here?
1: Nou, omdat ik hier ben.
0: Ja, maar je kunt ook zeggen, hier ben ik.
1: Ja, maar dat is denk ik...
0: Een beetje filosofische vraag.
1: Nou,
0: hè?
1: Ik denk eigenlijk dat te maken heeft met hoe je liedjes schrijft. Mm-hmm. Tenminste, hoe ik liedjes schrijf. En dat is een proces waarbij tekst en melodie eigenlijk in elkaar grijpen. En op dat moment tot een liedje gesmeed worden. En in het geval van I Am Here heb ik het heel snel geschreven. Dat was er eigenlijk al, dat ontstond zomaar. En dat I Am Here, dat past gewoon prachtig in de melodie.
0: Ja, en dat heb je misschien niet nodig. Here I Am. Mensen kennen jou natuurlijk al. Het is niet van, kijk, hier ben ik. Want nou, jij hebt al zo'n geschiedenis achter je.
1: Ja, maar zo bedoel ik het ook niet. Het is niet van, kijk mij nou hier als artiest. Maar ik denk inderdaad dat het wel wat filosofischer is. En een soort van incarnatie, I Am Here.
0: Ja, dat vind ik ook heel mooi. Ik bedoel, dat is niet mijn bedoeling een filosofisch programma van te maken. Maar het viel me wel op toen ik de titel las. Ja. Ik dacht, waarom deze titel?
1: Ik schreef het liedje al een aantal jaar geleden. Maar in het geval van deze cd is even alles op zijn plek gevallen. En heb ik ook het gevoel dat ik er ben.
0: Mm-hmm. En wat is er dan op zijn plek gevallen?
1: Dat dit liedje ook de titel, dat het heel goed past als titel van deze cd.
0: Oké. Nou, ik zou zeggen, laat ons horen hoe het klinkt. I Am Here.
1: I Am Here.

0: Linde Nijland, begeleid door Bert Riddelbos met I Am Here, de titelsong van haar nieuwe cd. En het volgende wat ze gaat zingen heet Leaving London. Staat ook op de nieuwe cd.
1: Is een nummer van Tom Paxton. En eigenlijk kwam een vriend van ons, Henk Scholten, die kwam hiermee aanzetten en die zei, Linde, dat is echt iets voor jou.
0: En dat vond jij dus ook?
1: En dat vond ik ook.
0: En waarom is dat dan echt iets voor jou?
1: Nou, luister maar.
0: Oké.

0: wat ik zo leuk vind aan dat liedje is dat het ademt een beetje de sfeer van Londen in de jaren 60. En daar is ook heel veel, ja, er is heel veel muziek in die tijd gemaakt waar ik heel erg door geïnspireerd ben. En in dit liedje komt onder andere de Troubadour voor. Dat is een hele bekende, was een hele bekende club in Londen op dat moment, waar heel veel folkartiesten optraden. Onder andere mijn lievelingszangeres Sandy Denny speelde daar. En een aantal jaar geleden heb ik er zelf ook gespeeld bij een soort tribute event rondom Sandy Denny. En dat vind ik er zo mooi aan.
1: Hoe was dat om daar dan zelf te staan?
0: Ja, dat was heel bijzonder, omdat de Troubadour is niet zo groot. Maar in die ruimte waren echt werkelijk alle interessante mensen aanwezig die je kunt voorstellen als het gaat om Sandy Denny en haar levensgeschiedenis. Zij is jong gestorven, voor de mensen die dat niet weten. Ze was een hele bekende Britse folkzangeres. Ze is op 31-jarige leeftijd overleden aan een hersenbloeding. Maar heeft heel veel indruk gemaakt op mensen. En in dit geval waren daar in diezelfde ruimte waar ik ook optrad, waren ook Joe Boyd aanwezig. Dat was de oorspronkelijke producer van Sandy Denny. En ook van Fairport Convention. Maar ook Linda Thompson was daar. Een journalist die in der tijd veel over haar geschreven heeft. Carl Dallas en allerlei andere mensen. Dus dat was heel bijzonder.
1: Ja, en dat is natuurlijk heel bijzonder om daar te zijn.
0: Ja, en een aantal jaar daarna heb ik nog een heel groot concert in Londen, in de Barbican Hall, een aantal nummers van Sandy Denny mogen zingen. En dat was werkelijk een van de hoogtepunten van mijn carrière. En een echte bekroning van het project wat ik rond Sandy Denny een aantal jaar heb gedaan. Dus ja,
1: de kroon op het werk.
0: Ja.
1: Maar dat lijkt me dan ook, het lijkt me heel fantastisch. Maar hoe is het dan om te denken, inderdaad, dit was het hoogtepunt en beter wordt het niet meer?
0: Nou, dat was inderdaad best lastig. Want vooral dat optreden in de Barbican Hall, dat was zo'n uitdaging. En het was ook zo heerlijk om zo op het toppunt van je kunnen te functioneren daar. Dat ik daarna ook wel even dacht, waar is de volgende kick?
1: En nu?
0: Ja, maar ja, het leven bestaat niet alleen het hoogtepunt. En daarbij is ook een belangrijk hoogtepunt is in de muziek is ook duurzaamheid. Dus dat je, ik leef al heel lang van de muziek, onder andere samen met Bert. En dat je die lijn heel constant door kunt zetten, wat wij eigenlijk al jaren doen, dat is eigenlijk heel belangrijk. Met alleen hoogtepunten red je het niet.
1: Nee, nou ja, geen hoogtepunten zonder dieptepunten natuurlijk. Anders waren die hoogtepunten er
0: ja,
1: niet.
0: Maar de duurzaamheid is dan iets constants.
1: Dat is constant.
0: Eigenlijk iets heel moois ook.
1: En als je dan ziet waar je nu staat met deze nieuwe cd, I Am Here. Hoe zou je dat punt in je carrière dan willen omschrijven?
0: Elke cd is een soort van document waarin je jezelf vastlegt in de tijd. En in dit geval heb ik echt iets heel moois willen maken. En dat is volgens mij ook wel gelukt. Ik heb er ook lang aan gewerkt. Ik zeg al heel lang bij optredens dat de cd eraan komt. En heel veel mensen vragen me ernaar. Maar nu komt die echt en nu ben ik heel tevreden.
1: Want hoe lang heeft het in totaal geduurd dan?
0: Nou, ik ben denk ik wel 2 jaar bezig geweest met het hele proces.
1: Bert lacht heel blij, maar volgens mij was dat meer een...
2: Ja, het was wel een tijdje. Het heeft wel een tijdje geduurd, maar ja.
1: Misschien was het nodig.
2: Ja, ik denk het, ja. Je hebt veel druk met muziek maken zelf.
1: Ja, natuurlijk.
2: Soms heb je dan geen tijd om cd's te maken. Klinkt heel gek, maar zo is het wel. Hè?
1: Nou ja, goed werk heeft ook tijd nodig soms.
2: Ja, precies. Ja.
1: Dat kan toch ook nog?
0: Ja. En we nemen thuis cd's op en dan is aan de ene kant heel fijn. Maar tegelijk heb je dan ook geen grens. Dus je kunt ook doorgaan.
1: Ja.
0: Maar ik ben er heel blij mee.
1: Ja, want er moet een punt komen dat je denkt, nu is het klaar. En nu moet die geperst in de hoes,
0: ja, en dat punt is nu aanbeland. Dus de presentatie staat. Ja hoor, hij is klaar.
1: Oh, oké, nee, goed. En ben je tevreden?
0: Ik ben heel tevreden.
1: Ja?
0: Ja.
1: Waar ben je met name dan tevreden over?
0: Nou, dat ik hem heel gelijkmatig van kwaliteit vind. Ik vind het allemaal pareltjes. En elk liedje heeft evenveel aandacht gehad. En eigenlijk is dat ook waarvoor je muziek maakt. Tenminste, ik wel als zangeres. Om iets moois te geven aan de wereld. Of na te laten zelfs. Wat blijft. En ik hoor zo vaak van mensen dat mijn muziek iets voor ze betekent. Of dat ze hem draaien. Ik heb bijvoorbeeld een vriend in Iran, die heb ik nog nooit ontmoet, maar die haalt heel veel uit mijn muziek.
1: En, hoe ken je die dan?
0: Ja, dat is weer een apart verhaal.
1: Oh, apart verhaal. Okay.
0: En dat is eigenlijk een uitvloeisel van de reis naar Bhutan, die ik heb gemaakt in 2008. Daar kan ik nu wat over vertellen, maar kan ik later ook nog
1: doen. Doe later maar even, dan hebben we een leuke cliffhanger. Maar die waardeert jouw muziek en daar denk je dan ook, die zit in je achterhoofd ook als je zo'n cd maakt?
0: Alle mensen die het mooi vinden in de afgelopen jaren en mij gesteund hebben daarin, die naar mijn concerten komen, die zitten allemaal in mijn achterhoofd.
1: Oh, zijn er een boel dan?
0: Heleboel.
1: Een hoop in je achterhoofd. Heel goed. Klaar voor het volgende setje?
0: En dat is een bijzonder nummer op de cd. Dat is het nummer Ocean Gypsy van de Britse groep Renaissance. En dat was een groep die in de jaren 70 platen heeft gemaakt. Mm-hmm. En dit is een nummer dat ken ik eigenlijk van kinds af aan. Mijn vader had heel veel LP's en wij luisterden naar onder andere deze muziek vroeger. En dit nummer vonden we eigenlijk het hele gezin waar ik uitkom. Dus mijn vader, mijn moeder, mijn zusje en ik vonden dit allemaal een prachtig nummer. Toen al een van de mooiste nummers die we kenden. En een aantal jaar geleden is mijn moeder onverwachts overleden. En eigenlijk is dit nummer op de cd een eerbetoon aan haar.
1: Gaan we met bijzondere aandacht luisteren naar Ocean Gypsy.

0: voor haar moeder. Daarvoor heeft Linde Nijland dit nummer opgenomen op de nieuwe cd Ocean Gypsy. Wat een prachtig, gevoelig en ook breekbaar lied.
1: Ja.
0: Ik begrijp het, waarom het op de cd staat.
1: Ja, en het gaat ook over de zee. En mijn moeder hield heel erg van de zee. Er komt ook een foto van mijn moeder lopend bij zee in de cd. Een hele oude zwart-wit foto. En, dus de mensen die hier naar luisteren weten dat nu.
0: Goed zo.
1: Ik ga een nummer op speciaal verzoek van de technicus spelen.
0: Hans Meerman, daar is hij weer. Ja. Oh, en waarom is dat op jouw verzoek, Hans?
2: Nou, het is een nummer van Richard Thompson.
0: Ach, jouw grote idool.
2: En ik vind hem heel goed. Ik vind het een heel mooi nummer.
0: Ja. Waltzing for Dreamers heet het, hè?
2: Ja.

0: Linde Nijlanden, geleid door Bert Ridderbos. Ze speelt bij ons op dat die nieuwe cd eindelijk af is.
1: Eindelijk.
0: En bij ons, dat is bij de concertzender in Acoustic Roots, elke derde vrijdag van de maand live muziek. Op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw hier bij ons in de huiskamer. Voor bij u in de huiskamer. En Waltzing for Dreamers net, van Richard Thompson. Op verzoek van Hans Meerman hebben we net al gehoord. Het staat op A Musical Journey. Mm-hmm. Het verslag, het muzikale verslag, maar ook er zit ook een videoverslag nog bij. Van jullie Bhutanreis, waar we het net eerder al over hadden. Die hebben jullie met z'n drieën ondernomen?
1: Ja, Hans Meerman was de cameraman die mee heeft gereisd. En die heeft prachtige beelden gemaakt bij de muziek. We onderweg met z'n drieën opnamen gemaakt.
0: En wat was het idee om naar Bhutan te vertrekken?
1: Nou, de directe aanleiding was dat Bert en ik de kans kregen om op te treden bij een groot concert ter ere van de kroning van de vijfde koning van Bhutan.
0: Heel bijzonder.
1: Dat laat je geen twee keer zeggen.
0: Nee, daar moet je heen.
1: Maar de reis ernaartoe was eigenlijk net zo belangrijk, want het was een reis per Land Rover, dus over land. Onderweg was het, ja, kwamen we eigenlijk door prachtige landen, zoals Servië, Iran, India, hele interessante landen.
0: Maar wat was het idee om over land te gaan en niet gewoon het vliegtuig in te stappen?
1: Nou, dat is een heel lang verhaal.
0: Oh, heel lang
1: dan moeten mensen eigenlijk de DVD en met CD maar gewoon aanschaffen van de reis. Want dat,
0: bij deze. Maar jullie besloten dus over land te gaan en kwamen dus in al die landen die je net noemt?
1: Ja, wij hebben onderweg muziek gemaakt met traditionele muzikanten, omdat eigenlijk in al die landen waar wij doorheen reisden, eigenlijk in alle landen behalve Nederland is traditionele muziek nog heel erg deel van de cultuur.
0: Ja.
1: En wij hebben eigenlijk geprobeerd onderweg concerten te geven. Dat is ook gelukt. Maar ook om muziek te maken met traditionele muzikanten. En een soort van integratie. Eigenlijk een aansluiting te vinden. Maar dan op een subtiele manier. Dus ik heb in

Drie accordeonisten nu. De Schot Phil Cunningham was al in zijn tienerjaren een meesterlijk bespeler van de piano-accordeon, zoals we kunnen horen in de track met de Schotse folkgroep Silly Wizard. In het Baskenland hebben ze hun eigen accordeon, de Trikitska, een knopaccordeon met twee rijen. De autoriteit op dat instrument is Kepa Junkera. In de track hoort u ook duidelijke de Tsakaparta, het uit meerdere houten bielsen bestaande multitonale percussie-instrument. De accordeon wordt vaak vereenzelvigd met de musette, de Franse deun bij uitstek. De meest bekende is Flambée Montalbanaise, hier vertolkt door Richard Galliano.

De accordeon is meer dan een bruiloftsfeestinstrument, zoals u al heeft ontdekt in de voorgaande nummers. Toch zijn er altijd weer muzikanten die de grenzen van de mogelijkheden blijven opzoeken. Zoals Guy Clouseau, een accordeonist die zijn instrument een enorme variatie in dynamiek meegeeft en laat klinken als een portable kerkorgel. De Fin Kimmo Pojonen begeeft zich met zijn compositie op het snijvlak van traditie en avant-garde. Alle geluiden die het instrument kan voortbrengen, die worden allemaal benut. Tonen, maar ook blaasballengeluiden, ritmische effecten enzovoort. Pojonen gebruikt sample- en effectapparatuur en multitracking om een geheel eigen orkest te vormen.

Twee voorbeelden nu met het harmonium. Dit oude instrument wordt nog steeds gebruikt in de Qawwali, de Soefi-muziek uit Zuid-Azië. Nusrat Fateh Ali Khan was de belangrijkste vertegenwoordiger en hier laat hij zich bijstaan door onder meer het harmonium. Een van de mooiste muziekstukken is de suite Midnight Mushrooms van het Engelse Griffin. In een extract van die suite, die u hoort, gaat de traditionele door balg aangeblazen harmonium en een elektronische variant samen.

We zijn aan het laatste deel van het programma Metamorfose aangekomen. En het slotakkoord van deze uitzending rond aerofonen is voor de uit Devon afkomstige zangeres Jackie Oates. Ze zingt een lied waarbij ze zich begeleidt op een instrument dat op dit moment erg populair is in de hedendaagse volksmuziek. De Shruti Box komt oorspronkelijk uit India en is een schootinstrument. Eén hand bedient de balg. Via klepjes kan men één of meerdere tonen openzetten die vervolgens als een bourdon klinken. Modernere variaties hebben soms nog een toetsenbord. Voor de volledige speellijst verwijs ik u naar onze site concertzender.nl. Marius Roeting was de samensteller van deze metamorfose.

hartelijk welkom bij de concertzender bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten op, hier in Podium Oost in Utrecht, en lichten ze hun muziek ook toe. En vandaag is de gast, en daar zijn we heel erg blij mee, en daar gaat u nu naar luisteren, Josie Santos en haar band.

0: Josie Santos. Ja, fantastisch. Hi. Hi. Wat leuk dat je er bent. En je hebt drie fantastische muzici meegenomen. Kun jij ze even voorstellen?
1: Oké, we beginnen bij de gitarist Landy. En dan hebben we op de bas Noonie. En dan hebben we nog op de cajon, maar ook de drummer, dus Tottel.
0: En
1: ik zelf, en ja, Josie Santos.
0: Josie, ja. We gaan straks praten over de muziek en, mm-hmm. en welke taal en alles en wat je allemaal al hebt meegemaakt in je leven. Je komt van de Kaapverdische eilanden. Dus je gaat nu ook weer zingen in het Kaapverdisch of in het Portugees?
1: Nee, het volgende nummer is nog steeds in het Kaapverdiaans.
0: Kaapverdiaans, hartstikke mooi. Kaapverdiaans moet ik zeggen, niet Kaapverdisch. Helemaal verkeerd. Foei.
1: Geef niet.
0: Wat gaan we horen nu?
1: Het volgende nummer is een kleine fusion. Want het heeft nogal wat jazz erin. Ja. En het klinkt nogal heel erg een muziek een beetje van nu. We hebben dat gemengd met onze eigen natuurlijk culturele sounds. Dus dat is het eigenlijk een beetje. En dat is meer geschreven voor de jonge dames. Dus daarom heet het Nova Bonita.
0: Ga je gang.
1: Yes.

0: Dat was Josie Santos en haar band. Josie, mag ik je uitnodigen hier aan tafel te komen zitten om eens even over deze muziek te praten en over alles wat daarmee samenhangt? Zeer welkom. De andere mannen doen even hun koptelefoon af. Het is een heel leuk gezicht dat iedereen zit met zijn koptelefoon op, lekker te genieten van de muziek die gemaakt wordt. Josie, nogmaals, zeer welkom bij Acoustic Roots.
1: Dankjewel.
0: Fijn dat jullie tijd hadden om te komen spelen. Ja. Hoe is het met je nagels?
1: Ja,
0: redelijk. We hadden namelijk een hele leuke, eigenlijk hele huiselijke scène voordat we aan deze opname begonnen. Want ja, de nagels moeten wel goed in de verf zitten voordat we gaan spelen. Ja, nee, maar ik vind het mooi. Daar houden we van. Alles kan hier bij Acoustic
1: alles
0: Roots.
1: Mag, dus dat alles is heel kan, fijn. Top.
0: Josie, je bent geboren, mag ik zeggen, in Kaapverdië? Of moet ik zeggen de Kaapverdische eilanden?
1: Je zou eigenlijk moeten zeggen, ik ben op de Kaapverdische eilanden geboren.
0: Precies.
1: Ja, en op de Kaapverdische eilanden hebben we ook een paar eilanden. Ja. En ik kom uit São Vicente. Ja. Daar ben ik geboren.
0: En toen je 5 was, ben je naar Nederland gekomen. Maar herinner je je nog iets van die eerste tijd?
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja, zeker. Blote voeten, heel veel zon, blonde haren. Even kijken, ja, dat simpel, basic life en super gelukkig.
0: En toen kwam je naar Nederland?
1: Ja, en toen was ik van, dit klopt niet. Wanneer gaan we terugvliegen? Dat was leuk, die hele vlucht ernaartoe.
0: En waarom kwam je naar Nederland?
1: Mijn vader die woonde in Nederland en die had besloten om mijn zus en ik hier op te voeden. Want mijn moeder was dus alleenstaande moeder. En vandaar dat we deze kant op kwamen.
0: Dus gezinshereniging heet
1: precies,
0: dat zo heel chic.
1: Juist, juist.
0: Maar dat was wel even wennen dus.
1: Het was zeker wennen.
0: En hoe, Kaapverdisch ben je toen nog opgevoed? Ook al...
1: Nou ja, we zijn thuis wel heel erg Kaapverdisch opgevoed.
0: Ja?
1: Ja, zeker weten. De taal werd vooral nog gesproken. Het eten was ook meestal vandaar. Muziek was ook hetzelfde.
0: Ja?
1: Ja, ik ben heel erg met Kaapverdiaans muziek opgevoed.
0: En wat voor muziek is dat? Is dat wat wij nu hoorden?
1: Ja, ja? Zeker. Ja, ja, zeker. Alleen natuurlijk zijn wij nu de jongere generatie die hier in Nederland zijn opgegroeid. En je hoort gewoon veel meer geluiden. Dus vanzelf komen er wel andere invloeden in jouw muziek. Of in je creativiteit. En dat is mooi. Ja. Vind ik, hè?
0: Ja, ja, dat begrijp ik. En het Nederlandse leven, hoe ging dat? Hoe kreeg dat verder vorm? Je ging natuurlijk gewoon naar school en dat soort dingen. Maar je vertelde mij ook al even iets over theater.
1: Ja, klopt.
0: Daar wil ik niet over
1: weten. De uitlaatklep, theater. Ja. Mijn tienerjaren, volgens mij was het 10 of 12, toen begon ik aan het theater. Ik heb daarvoor wel altijd dansles gedaan. Maar ik wilde het een beetje meer uitbreiden. Ik wilde met meer zingen en toneel. Dus toen heb ik een auditie gedaan in Amsterdam voor de Don't Hit Mama groep. En daar werd ik uitgeselecteerd van 500 kinderen.
0: Oh, wauw.
1: Dus dat was wel doof.
0: Ja.
1: En dus dat is mijn theaterervaring geweest. Ja.
0: En jullie repeteerden. En was het echt alleen maar theater of was het ook muziek?
1: Ja, het was vooral een vorm van... het was eigenlijk kunstdans, noemden ze dat. Ik weet nou niet. Het was wel heel veel dansen. Dat moet je wel. Okay. En dan hadden we ook heel veel Afrikaanse invloeden. Want we hadden ook leraren uit Afrika die dus onze Afrikaanse stappen.
0: Ja, ja, ja, precies. Ja. En jullie gingen ook optreden natuurlijk. Was dat ook meteen iets waarvan je dacht, dat vind ik heel erg leuk?
1: Ja, dat was zeker heel erg leuk. Ja. Ja, ik hou altijd een beetje van de spotlight.
0: Anders word je ook geen zangeres.
1: Nee, precies.
0: Nee, dan wordt het niks, toch?
1: Ja, nee. Ook in mijn sociaal leven. Ik hou gewoon van spotlight en ik schaam me er ook niet voor.
0: Ja, nou, en met mooie nagels en prachtige oorbellen. Dat zien ze thuis ook niet. Ik mis soms wel iets als het alleen maar radio is. Maar ik kan het in ieder geval vertellen. Ja. Het ziet er stralend uit.
1: Dank je wel.
0: En de stap van het theater naar het zingen, hoe is die gegaan?
1: Ik merkte gewoon dat ik heel vaak ook degene wilde zijn die de zangstukjes wilde pakken. Hey. En toen had Anita zoiets van, hey, waarom ga je nou niet gewoon ook nog erbij zingen? Toen dacht ik, oh, misschien moet ik ook even apart zangles nemen. En zo is het een beetje gekomen. En toen ben ik ook in Rotterdam gewoond en toen heb ik 2 van de muzikanten achter ons leren kennen.
0: Daar gaan we straks over praten. Ja, ja. Want we gaan
1: en
0: nog meer met
1: het een beetje ontstaan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kun je nog iets vertellen over de 2 nummers die we nu... We hebben net 2 nummers gehoord. De tweede heb je al iets over gezegd. Mm-hmm. Maar kun je over het eerste nummer nog iets zeggen? Waar we mee geopend hebben?
1: Ja, het eerste nummer is Marne. nummer heb ik samen met mijn oudste zus geschreven. Voor mijn moeder, die is er helaas niet meer. Die is al een tijdje geleden overleden. Ik houd niet eens meer bij hoeveel jaren. En de dag dat ze dat we haar hebben begraven, hadden wij besloten om dus gewoon een tekst te schrijven. Dat was voor ons een soort van een afsluitertje. En ja, dus het nummer gaat echt over moeder.
0: Ja.
1: Hoe belangrijk dat is voor een persoon. En ik denk dat wij pas merken hoe belangrijk iemand is als die persoon er niet meer is. Dus daar gaat het eigenlijk een beetje over.
0: En met dat afscheidsnummer heb je heel mooi geopend.
1: Ja.
0: En waar gaan we nu naar luisteren?
1: Volgende nummer heet Casus Mama, ook moeder. Hè?
0: Ook. De moeders zijn belangrijk.
1: Zij zijn hartstikke belangrijk voor ons.
0: Ja, ja. Dus dat betekent toch het huis van mijn moeder?
1: Ja, klopt, klopt. Maar het heeft ook te maken met het teruggaan naar huis. Hè? Dus Capverdië is ons thuis. Dus daar gaat het ook een beetje over.
0: Okay.
1: Dus dat is een soort van combinatie van echt thuis bij je oma of bij je moeder. En ook thuis in, allemaal zeggen, het plek waar je bent geboren of... Ja. In ieder geval,
0: voel je je inmiddels wel ook thuis in Nederland? Is dat ook een thuis voor je?
1: Wauw. Ja. Ja, dan ga ik heel eerlijk zijn. Nee,
0: ja, tuurlijk.
1: Nee. Want het gevoel dat ik heb wanneer ik daar terug ga, dat heb ik hier niet. Dus nee, dan is het niet echt een thuisgevoel.
0: Nee.
1: Het is even er doorheen leven. Maar ik vind het allemaal best hoor.
0: Ja.
1: Het is wel allemaal oké hier in Nederland.
0: Gelukkig.
1: Maar ik zal wel ooit terug willen gaan. Ja. Dat is wel zeker.
0: Hartstikke goed. Nou, we gaan nu eerst van de muziek genieten die jij hebt meegebracht van die mooie eilanden daar.
1: Ja.
0: En Casa Mama, we gaan weer luisteren naar jullie.
1: Dank je.

0: Casa Mama was dat, van Josie Santos en haar band hier in Acoustic Roots in Podium Oost in Utrecht. Jullie gaan nog een nummer spelen en zingen nu. Vertel er iets meer over, Josie.
1: Het volgende nummer. Bijzonder. Het volgende nummer is een Braziliaans nummer van een hele bekende band, waar wij, Nuni en ik, echt super fans van zijn. Of niet, Nuni? Yes.
0: En hoe heet die band?
1: Natty Roots. En ja, voor ons is het echt gewoon... Het is echt gewoon een topband. En we moesten en zouden een nummer van hun even vandaag doen voor jullie. Dus we geven het wel een klein switch. Hè? Natuurlijk onze eigen peper en zout. Dus let's go.

0: Josie Santos.
1: Yes.
0: Kom je weer bij mij aan tafel, Josie?
1: Ja.
0: Want, je vertelde al dat dit dus van een Braziliaanse band is.
1: Ja.
0: Dus ik vermoed zomaar dat dit een nummer in het Portugees was.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Klopt.
0: Over het hart ging het volgens mij onder andere.
1: Ja,
0: dat
1: klopt,
0: hoorde ik voorbij komen. Het beschermen van het hart.
1: Passie,
0: misschien ook
1: passie. Hart, liefde. Alles, ja. Een beetje een sensueel nummer is het eigenlijk.
0: Ja, ja. En een reggae-beat eronder. Ja, is dat van jullie of is dat ook uit
1: het oorspronkelijke? Nee, dat is van hun.
0: Kun je uitleggen wat jullie hebben toegevoegd?
1: Als ik zeg saus en peper, dan bedoel ik altijd ermee dat je toch een beetje je eigen vorm geeft. Want ik hou er wel van om covers te doen, maar ik vind het wel leuk om het een beetje mijn eigen karakter aan te begeven. Laat ik ook iedereen altijd vrij in de band om het ook een beetje om zijn eigen karakter ook erin te stoppen.
0: Ja, precies.
1: Dat maakt het je eigen.
0: Ja.
1: Dus de gitarist of de bas, dat iedereen toch wel een beetje zijn eigen karakter in
0: het
1: nummer zet.
0: Lekker lopend basje in ook. Prachtig. Ja,
1: precies.
0: Mooi. We waren gebleven, tenminste als we het hebben over de ontwikkeling van jou als kunstenaar, kun je zeggen. Dat je de theaterschool had gedaan, of tenminste jeugdtheaterschool.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En dat je toen op een gegeven moment, toen wees je naar achter, naar twee van je bandleden, die heb je ontmoet. Hoe ging dat?
1: Ik werd gevraagd om achtergrondzangeres te zijn voor een band. En dat heette toen Young Liberty. En toen heb ik Toto en Nuni ontmoet. Dat is dus de bassist en de drummer. We hebben een hele leuke tijd gehad. We hebben hier en daar gespeeld, ook in het buitenland. We hebben getoerd met Kaapverdiaanse artiesten. Het was een leuke tijd.
0: Was dat ook Kaapverdiaanse muziek?
1: Ja, dat was Kaapverdiaanse muziek, ja. Ja, ja.
0: Okay. Maar toen ging het kribbelen.
1: Ja, en toen ging iedereen een beetje zijn eigen kant op. En zo later zijn we weer bij elkaar gekomen.
0: Oké, okay, want jullie je hebt eerst andere dingen gedaan. En zij hebben
1: ja, ik heb
0: gedaan?
1: Heel veel tussendoor gedaan.
0: Ja. Vertel.
1: Even kijken hoor. Ik ben daarna ook weer een andere band gestart. En toen weer een andere band. En zo
0: je
1: gaat
0: bent wel
1: het
0: van
1: ook
0: de wisselende contacten.
1: Maar het is ook goed. Want ik denk dat het ook heel leerzaam is. Vooral als je jong bent, moet je ook dingen kunnen afwisselen. Zodat je overal een beetje ervaring op kan doen. Ik bedoel, hetzelfde geldt voor in je vriendenkring. Weet je, altijd even een beetje afwisselen, vind ik.
0: Ja.
1: Het is goed voor je groei, persoonlijke groei. Vooral.
0: Begrijp
1: dus.
0: En toen ben je toch weer, je bent deze twee mannen weer tegengekomen. Mm-hmm. Hoe ging dat? Hoe zijn jullie weer samen muziek gaan maken?
1: Ik kwam Nuni weer tegen. En Nuni en ik zijn toen weer met de andere band weer gestart. En toen zijn we weer, toen zeiden we, weet je wat, laten we zelf produceren. Toen ben ik met Nuni productie begonnen. Toen kwam Toto erbij. En zo.
0: Zo is het gegroeid.
1: Zo is het een beetje
0: en
1: gegroeid.
0: Hoe lang zijn jullie nu met elkaar zo, als deze groep? Muziek aan maken?
1: Ik moet je eerlijk zeggen, wat Nuni en ik nu heel veel doen, is freelancen. Met freelancers werken.
0: Okay.
1: En dan probeer je uiteindelijk toch wel een beetje een band in elkaar te zetten. Want iedereen, je merkt dan dat heel veel muzikanten een beetje hun eigen dingetjes hebben overal. Dus als dus de ene het druk heeft, dan kan je het andere bellen. Dus een beetje dat zo.
0: Ja, precies, want ze zijn niet altijd beschikbaar, bedoel
1: precies,
0: je. Als jij iets wil,
1: ja,
0: dan moeten ze natuurlijk wel mee kunnen doen.
1: Dus
0: dan heb je eigenlijk een soort pool, kun je zeggen. Een beetje een poeletje.
1: Ja, ja. Maar het zijn wel altijd de mensen die je kent. Of in ieder geval waarmee je al eerder hebt gespeeld. Die dan zeggen, oké, zo gaat het een beetje tegenwoordig.
0: Ja.
1: Ik denk niet dat alleen bij ons is.
0: Nee, het is iets van deze tijd.
1: Het is van deze tijd, ja.
0: Dit zijn ook allemaal muzici die van de Kaapverdische eilanden komen, hè?
1: Klopt.
0: Ja.
1: Klopt.
0: En allemaal in Nederland beland. En hier
1: zijn volgens mij allemaal in Nederland geboren, of niet? Alleen Nuni niet, volgens mij. Volgens mij land die
0: Nederland
1: is hier geboren, hè?
0: Ja.
1: Ja, en Toto ook.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ja.
0: Toch aangetrokken tot de muziek van de Kaapverdische eilanden.
1: Ja. Je hebt een groot artiest hier vandaag, hoor. Landi, laat eens heel stil vandaag.
0: Ja.
1: En Landi, vertel een beetje over jezelf.
0: Nou, dat moet jij doen, want hij heeft geen microfoon.
1: Nee, ik probeer gewoon vervelend te doen. Nee.
0: Ja. Maar hij is in ieder geval heel blij met het geluid. Daar worden wij weer blij van. Dus daar worden wij ook weer blij van. Oké. En is er iets wat jij wat mij dan bezighoudt is, wat is nou kenmerkend voor muziek van de Kaapverdische eilanden? Kun je dat zeggen?
1: Marne is vooral nu een van de traditionele muziek die het meest naar voren komt, waar meeste mensen naar luisteren. Zoals Colladeren ook natuurlijk. Ik weet niet of jij Cesare Everest kent.
0: Ja, die ken
1: ja,
0: ik.
1: Nou, Cesare Everest heeft heel veel deuren voor de Capverdiaans muziek geopend. Okay. En zij zong voornamelijk Marne en Coladeiro. Dus dat is meer het muziek dat... En je hebt daarnaast heb je ook dan de Funana. Dat komt nu ook meer naar boven vanwege Tabanca. Het is voornamelijk ontstaan op Santiago. Een beetje van de slavernij toen gekomen. Het is een beetje rebels muziek geweest toen die tijd. En zo nadelig is het ook... vervormd met de tijd. Dus het is een heel lang verhaal.
0: Je zegt ook van nou, er zijn invloeden van andere muziekstromingen, van stijlen, die we meenemen in onze muziek. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Wat dat is?
1: Voornamelijk als ik het over stijlen heb, je hoort in onze muziek heel vaak ook een beetje jazzklanken, samba. Dat komt helemaal weer van de andere kant van de wereld. De pop. Er zit ook een beetje poppy in. We zijn jong en vers. Dus, en dan heb je ook dus de Capverdiaanse muziek. Dus ja, dat is een beetje de fusion wat er is gebeurd de afgelopen jaren.
0: En ik ben ook nog benieuwd, je schrijft zelf nummers?
1: Ja, we schrijven zelf, ja.
0: Je schrijft dat met elkaar?
1: Ja, samen. Ja, okay. ja, voornamelijk wel. De meeste nummers hebben we samen geschreven, ja.
0: En ben jij dan van de tekst? Of is iedereen dan van de tekst? Hoe gaat dat?
1: Ja, soms begin ik of soms begin Nuni. Met die is en dan schuift hij aan en dan vanzelf komt de rest wel.
0: En zijn er bepaalde thema's waar je dan heel graag aandacht aan wil besteden? Ik bedoel, is het ook soms...
1: Nou, we kiezen wel meestal voor een thema. Dat maakt het wel makkelijker om te schrijven, anders ga je alle kanten op.
0: Ja. En wat voor thema's spelen er dan zoal? Ja, je had het heel erg over het thuisgevoel, hè?
1: Het gaat meestal eigenlijk meer over het thuisgevoel, het heimwee, een beetje de Capverdiaanse... themaatjes, weet je. Het gaat heel vaak over hoe graag je eigenlijk terug zou willen gaan. En
0: is dat, denk je ook iets wat vooral heel erg leeft voor de mensen van de Capverdische eilanden die hier wonen?
1: Nou, ik weet niet of het voor iedereen zo is. Maar er zijn wel een paar mensen die wel echt zware heimwee hebben. Ik bedoel, je neemt zo'n beslissing. Tenminste, onze ouders hebben de beslissing genomen voor een beter leven. Maar het is niet zoiets dat je dacht van... nou, ik vind het leuk om even naar de overkant te gaan... waar ik de taal niet spreek en geen werk heb... en helemaal op nul moet starten. Dus dat is sowieso
0: een
1: behoefte, een overleving... keuze wat je maakt. Maar ik denk dat heel veel mensen wel echt wel heimwee hebben om naar huis te gaan.
0: Ja. Toch het thuisgevoel.
1: Het thuisgevoel, ja.
0: En het nummer wat jullie zo meteen gaan spelen, gaat dat daar ook over?
1: Welke nummer zijn we? Ja.
0: Even spieken.
1: Ja, zo, die is zo. Ja, Bim Manoj, ja. Dat is de eerste nummer die wij hebben uitgebracht. Bim Manoj, het gaat over San Vicente. Dat is eigenlijk het eiland waar wij vandaan komen. Ja, het gaat een beetje om wat we meemaken als we op vakantie gaan. Als we daar zijn en... echt vanaf het moment dat je uit de vliegtuig stapt, de warmte die je in je gezicht voelt, de bries van de zee. Ja, die combinatie is gewoon amazing. Het is echt dat is eigenlijk al van welkom thuis. You Prachtig. Embrace that.
0: Ja. En, ja, nou en het mooie is, tenminste, ik weet niet hoe het mensen thuis vergaat, maar die warmte die voel je ook in jullie muziek. Dus het is hier ook lekker warm trouwens, gelukkig. In deze ruimte, in Podium Oost in Utrecht. Ja. Maar dat straalt er ook vanaf. Prachtig. Ja. Nou, we gaan heel graag weer met jullie luisteren.
1: Oké, dank je.

0: Ja, dat was Josie Santos en haar band. Nogmaals, yes. Met een prachtig nummer. En Josie, kun je nog één keer bij mij aan tafel komen? Want ik heb er een paar hele belangrijke vragen. Want we hebben het natuurlijk nou helemaal gehad over hoe jullie allemaal bij elkaar zijn gekomen. Ik vroeg mij af, jullie hebben een EP uitgebracht, hè, inmiddels?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Gaat er ook een heel album komen? Groot?
1: Ja, zeker. De volgende project. Ja, ja, dat moet zeker een album worden. Daar zijn we eigenlijk al mee begonnen. Ja. Thuis vooral. Heel veel huiswerk. Dus heel veel schrijven. En kleine producties thuis alvast doen. Voordat je natuurlijk naar de grotere studio's gaat. Dus ja.
0: Dat wordt voorbereid.
1: Dat wordt voorbereid. Ja. Ik kan nog niet zeggen wanneer. Want we willen wel een beetje tijd voor hebben. En ik denk dat dat heel belangrijk is in muziek. Al een beetje overhaast af en toe. Dan wordt het niet wat jij in je hoofd had. Dus vandaar.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar jullie spelen ondertussen ook door het land?
1: Ja, we hebben de afgelopen maanden hebben we nog wel hier en daar opgetreden. Voor nu hebben we nog even niks. Maar we zijn er wel mee bezig om nieuwe gigs te krijgen. Vooral richting de zomer.
0: Ja, festivals.
1: Dat is
0: dus als er iemand thuis zit te luisteren...
1: Ik wilde dat net zeggen.
0: Leuke, goede mensen op mijn festival.
1: Ja. Jullie kunnen ons altijd boeken.
0: Goed zo.
1: De volgende optreden is wel eens in Portugal. Het wel. Twee kleine optreden in Portugal. Eén keer voor de tv en het andere is voor Beleza. Dat is een klein concertgebouwtje is het. Waar heel veel Cabo-Verdiaanse, Braziliaanse, Angolaanse. Dus laat maar zeggen, alle landen die Portugees-talig zijn, allemaal optreden. Dus,
0: Ik vraag me dan af, is het nou zo dat Portugezen kunnen die wel het Cabo-Verdiaans verstaan?
1: Ik denk dat ze wel woorden eruit kunnen halen, maar om dan een hele zin te verstaan, nee.
0: Het is toch echt anders.
1: Het is eigenlijk een heel ander dialect.
0: Oké.
1: En op de Cabo-Verdische eilanden zelf heb je ook verschillende dialecten. Wij kunnen elkaar wel verstaan natuurlijk, maar je hoort toch wel dat er heel veel woordenverschil is en uitspraken.
0: En dat is dan ook per eiland waarschijnlijk? Of niet eens
1: zozeer? Ja, wel een beetje. Alleen het ene eiland dat spreekt wat meer hetzelfde. Het is echt het is een mix van alles, joh.
0: Maar in ieder geval, in Portugal komt dat allemaal samen. Al die verschillende talen,
1: klopt.
0: Artiesten.
1: Ja, maar het Portugees is niet alleen de invloed die wij hebben in onze taal. Er zit ook Frans in, er zitten heel veel Afrikaanse elementen in, weet je. Dus vandaar dat het een hele mix is.
0: Ja.
1: Dus, okay.
0: Nou, daar gaan jullie in ieder geval spelen. Mm-hmm. Nou, hopelijk komen er hier ook nog mooie optredens uit voort. Mm-hmm. Heb je verder plannen?
1: Persoonlijk of met muziek?
0: Nou ja, wat je kwijt
1: wil. Ik ben altijd bezig dus. plannen. Nou ja, eigenlijk de volgende plan is gewoon echt aan de album werken. Mm-hmm. En zoveel mogelijk gigs binnenkrijgen. Dus als jullie dit thuis horen. En dat is eigenlijk het beetje waar we nu mee bezig zijn.
0: Ja, dat is het allerbelangrijkste.
1: Dat is het allerbelangrijkste. Nee, dat staat op nummer 1.
0: Heel goed. Nou, we hebben het goed in onze oren geknoopt.
1: Ja.
0: En we hopen dat deze uitzending van Acoustic Roots ook daarbij kan helpen. We gaan nog één nummer horen van jullie.
1: Ja. Nou, het laatste nummer die wij gaan spelen is wel Portugeestalig.
0: Portugees opgelet, dit kunnen jullie verstaan.
1: Het is wel een Portugeestalig nummer. Het gaat over mulher. Mulher is, betekent vrouw.
0: Vrouw.
1: Het nummer zegt eigenlijk, het vertelt een beetje de kracht van de vrouw eigenlijk. Het gaat erom dat we zijn oma, we zijn tegelijkertijd moeders. En daarna zijn we nog de beste vriendinnen van. En we zijn de dochters. Dus we hebben zoveel rollen die wij altijd spelen. Als spelen of zijn.
0: Zijn, ja.
1: Dus,
0: het multitasken.
1: Hoe moet ik allemaal zeggen, joh? Ik geloof heel erg in de kracht van de vrouw.
0: Nou, ik ook. Dan zijn we het hier heel fijn eens.
1: Ik denk dat wij hele sterke basis zijn in de families.
0: En misschien is dat, is daar ook een...

0: een grote traditie in op jullie eilanden ook? Merk je, is dat anders dan als toen je in Nederland kwam? Merkte je dan dat er een verschil was met de Nederlandse gezinnen?
1: Nou, niet echt hoor. Ik denk dat. Wat, misschien het enige wat ik dan wel merk is dat de vrouw daar meer de kans krijgt om de vrouw te zijn.
0: Ja, inclusief nagellak.
1: Ja. En hier in Nederland is het nogal dat je doet zoveel zo snel. Je bent zo bezig met zoveel dingen, bezig met je carrière. Eigenlijk dat stukje van helemaal vrouw zijn, dat ergens een beetje verloren is gegaan. Aha. Tenminste, dat spreek uit mijn eigen ervaring. Ik weet niet hoe het bij andere vrouwen zit. Maar heel snel ben je al in een spijkerbroek in plaats van een mooi jurkje.
0: Ja, ik heb ook weer een spijkerbroek aan.
1: Ja, ik ook. Dus daarom zeg ik het. We gaan voor de gemakkelijkere dingen.
0: Comfortabel, maar.
1: Dus
0: Oké, we gaan luisteren naar jullie nummer over de kracht van de vrouw.
1: Yeah.
0: Nog één keer horen we Josie Santos en haar band.

0: We hebben nog tijd voor een extraatje. Een extra Kaapverdiaans toetje. Wat voor nummer gaan we horen?
1: Het volgende nummer die jullie gaan horen is een nummer van Cesare Ever. Heet Sodat. Dat is the queen of the Kaapverdian music. So.
0: Josie Santos en haar band.

Dit was Acoustic Roots, het programma van de Concertzender. Iedere maand nemen we dat op in Podium Oost. De techniek was in handen van Hans Meerman en Benno Wormgoor. En mijn naam is Pauline Verburg. Volgende maand zijn we er weer.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Op 22 juni 2009, op een koude, natte zondagmiddag, vond het Roots Open Air 2009 plaats in het Oosterpark te Amsterdam. Natasha Atlas en het Muzika Ensemble waren één van de optredende artiesten. Natasha is weliswaar geboren in België, maar heeft haar wortels in het Midden-Oosten. Na een succesvolle periode bij de groep Trans Global Underground als zangeres en buikdanseres, en naast vele gastoptredens bij bekende sterren zoals Sanjeet O'Connor en Nitin Sawhney, maakte zij haar solo-cd Diaspora. Op de 6 albums daarna laat zij horen dat niet alleen de Arabische muziek, maar ook verschillende muziekstijlen zoals reggae, Franse chansons en blues tot haar repertoire behoren. Ze heeft een betoverende stem die ze zowel voor melancholische liedjes gebruikt als voor uptempo muziek. Haar 8e cd, Anahina, heeft ze gemaakt met haar begeleidingsband de Muzika Ensemble. Op deze cd zingt ze over pijn, verdriet, twijfel en wanhoop. Maar dit wisselt ze af met vrolijke dansnummers. Tijdens het festival presenteerde ze een akoestisch concert van haar album Anahina. Onder de begeleiders van haar band is ook haar trommelende en zingende familielid Ali Alminiawi. Het concert begint met het nummer Guana Bossa Nova, gevolgd door Benny Ubenak Ai en El Asil.

0: Wow. Look at the weather outside.
1: Bij Concertzender Live luistert u naar het concert van Natasha Atlas en het Mezika Ensemble. De meeste songs van haar optreden zijn in het Arabisch gezongen, maar in de muziek van Natasha Atlas smelten het heden en het verleden samen in een smeltkroes van Oriëntaalse en Westerse muziek. En dit alles vol universele, hedendaagse emoties. Het is in alle opzichten een wereldmuziekconcert. Tijdens het concert zingt Natasha drie nummers van Assi en Mansour Rabbani. Samen vormen die de Rabbani Brothers. Assi Rabbani was de man van de Libanese zangeres Fayrouz. Het volgende nummer, Le Tetapalai, is van de Rabbani Brothers. Daarna hoort u het titelnummer Anahina, geschreven door Natasha zelf met Harvey Brow, en de song Black is the Color van John Jacob Niles. Natasha Atlas heeft zich sterk door de uitvoering van Nina Simone laten inspireren. Luistert u nu maar naar haar stem en pianobegeleiding. Maar eerst Le Titap Alayi van de Rabbani Brothers.
0: Okay, we're moving on now. And we're going to do a song that Fayrouz used to sing. And it's a beautiful romantic song, like all of them are.

0: U luistert naar Concertzender Live en u luistert naar het concert van Natasha Atlas en de Muzika Ensemble. Zij presenteert haar pas uitgebrachte cd Anahina. We gaan verder met Beat Maria Bialbak en nog twee nummers van de Rabani Brothers. Ja Laura Abouki, oftewel Oh Laura, My Love, en La Shukalhaki.
1: This next one is another Feyruz song. I don't know what to say about it really, except that it's beautiful.

0: Thank you very much, Amsterdam. See you next time.
1: Cool. Natasha Atlas and the Maseka Ensemble.
2: Dit was het slot van deze concertzender live met muziek van Natasha Atlas en de Mazika Ensemble. Het concert vond plaats op 21 juni 2009 in het Oosterpark in Amsterdam tijdens het Root Open Air 2009 festival. Het programma werd opgenomen voor de concertzender door Rolf Buis. Samenstelling van dit programma Carolien Kleiren.

Dit is de Concertzender en wij gaan verder met een nieuwe aflevering van De Zwervende Microfoon. Dit keer met volksmuziek uit Polen. En we beginnen met de volksmuziek uit de Tatrabergen in Zuidoost-Polen, een alpenachtig gebied dat nog geheel natuur is en wat ooit een toevluchtsoord was voor degene die het feodale systeem in vroegere eeuwen wilde ontvluchten. De muziek heeft veel gemeenschappelijk met de volksmuziek zoals die in het Slowaakse deel van de Tatras wordt beoefend. Al sinds de 12e eeuw was dit onherbergzame en onbewoonde deel van Polen de woonplaats van mensen uit alle naburige streken. In het harde klimaat en met de onvruchtbare grond van dit gebied ontstond er een gemeenschap van herdersstammen die daarnaast ook nog landbouw bedreven. Componisten als Szymanowski en Goreski zijn slechts enkele die door de muziek van dit landsdeel zijn beïnvloed. De laatste decennia verandert het leven in dit gebied in rap tempo, doordat de westerse toeristenindustrie, de Gorale, zoals de Polen dit gebied noemen, heeft ontdekt. In het eerste half uur muziek uit dit deel van het Tatra-gebergte. U hoort de zangers, dansers en muzikanten van twee families die dit cultuurgoed tot op heden hebben bewaard, de Trebunias en de Gineks.

0: pootje op en je zit al.
1: U hoorde muziek uit de Gorale, een deel dus van het Tatra-gebergte. En we gaan verder met twee opnamen uit de Beskide, de bergachtige streek aan de grens van Polen en Moravië. Daarna weer een voorbeeld uit het Tatra-gebied, gevolgd door een dans uit de regio Lublin. Dit wordt gespeeld op de souka, een instrument dat lijkt op een viool, maar waarvan de snaren niet met de vingertoppen worden aangeraakt, maar met de nagels. Wat een glasachtig geluid voortbrengt, zoals bij de Indiase sarangi. Dit programmaonderdeel wordt besloten met een kujawjak-dans uit de regio Warschau en een polka uit de provincie Mazovië.

En dat was een polka uit de provincie Mazovië. En wellicht heeft u bij dit laatste stukje, die polka dus, gedacht aan de polka's zoals we die van de componist Chopin kennen. U gaat nu luisteren naar een aantal Chopin-composities in een reconstructie zoals de componist die gehoord zou kunnen hebben. Na een polka en een mazurka horen we twee mazurkas, Chopin opus 24-1 en 67-1, en een ballade. Luistert u naar het ensemble Zespol Polski.

U hoorde het ensemble Zespol Polski en we besluiten dit programma met volksmuziek uit Polen, met een oberek, een dans uit Mazowie en een lied met de tekst Wie is toch dat meisje dat zo aardig danst? Ik zou de hele nacht met haar willen dansen. Haar moeder verbood het haar.

En met dit lied zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Zwervende Microfoon. Samengesteld door Jan Kruid. En het volgende programma gaat over muziek uit Peru.

U luistert naar de Concertzender met het programma Metamorfose. De verdwenen vallei. Dit programma van Metamorfose is gewijd aan de Valitonga. De Valitonga, dus een etnische groep, ook wel Gwembe genoemd, leefde sinds mensenheugenis in een smalle en ontoegankelijke vallei vlak langs de Zambezi-rivier. Na de bouw van de Karimba-dam in 1959 verdween hun land onder het water van een enorm stuwmeer en werden zij gedwongen naar hoger gelegen gronden te verhuizen, verspreid over Zambia en Zimbabwe. Door het verlies van hun dierbare en heilige plaatsen hebben de Valitonga zich, meer dan andere volken, vastgeklampt aan hun oorspronkelijke cultuur. Alleen zo konden zij overleven in een voor hun vreemde woonomgeving. Maar de invloed van de moderne tijd is ook aan de Valitonga niet voorbij gegaan. De opnames zijn van cd's die zijn geproduceerd door Michael Braird onder het label SWP Records. Luistert u naar de wonderbaarlijke muziek van de Valitonga.

Dit was een voorbeeld van de zogenaamde Boudima-muziek, die door de Falitonga vooral gespeeld wordt bij belangrijke ceremonies zoals begrafenissen. Later in dit programma komen we uitgebreid terug op deze complexe en ogenschijnlijk chaotische muziek. Maar terug naar de tijd dat de Falitonga nog in hun geïsoleerd gelegen vallei langs de oevers van de Zambezi woonden. Luistert u naar een opname die in 1957, dus vlak voor de bouw van de dam, is gemaakt door de Zuid-Afrikaanse etnomuzikoloog Hugh Tracy. In dit nummer waarschuwt de zanger Shachema zijn neef om toch vooral geen moord te plegen. Hij zegt, als je iemand ombrengt, ga je naar de gevangenis. Ze binden je handen en voeten vast. Waarom zou je het doen? Vergeet niet wat ik tegen je zeg. Shachema begeleidt zichzelf op de kankobela. Ik zal u straks meer vertellen over deze duimpiano.

Die cancobela is een klein muziekinstrument dat uit een hardhouten klankbord bestaat waarop een aantal metalen lamellen zijn gemonteerd. Deze lamellen

Naast de kankobela behoort ook de kalumbu tot de oorspronkelijke muziekinstrumenten van de Valitonga. Deze kalumbu is een muziekboog. Het instrument bestaat uit een dunne houten boog van ruim een meter lang, waarop een metalen snaar gespannen staat. Een kalabas fungeert als klankkast. De snaar wordt door een dwarsverbinding met de boog in twee ongelijke stukken verdeeld. De speler slaat met een stokje op deze twee snaardelen. Doordat hij één van de snaardelen met zijn wijsvinger kan inkorten, kunnen in totaal drie verschillende tonen worden gemaakt. Deze kunnen worden verrijkt met boventonen door de stand van de kalabas te veranderen. De kalumbu wordt vrijwel uitsluitend bespeeld door jonge mannen. Op dit delicate en zacht klinkende instrument kunnen zij gevoelens uiten die niet in het openbaar kenbaar kunnen worden gemaakt. Meestal gaat het om de liefde voor een vrouw. Luistert u naar twee nummers waarin deze kalumbu te horen is. In beide stukken harmonieert het instrument prachtig met de zangstem.

Net als vele andere volken in Afrika gebruiken de Valitonga muziek als middel om in contact te komen met de geesten van hun voorouders. Dit gebeurt tijdens speciale ceremonies waarbij wordt gezongen en gedanst, onder begeleiding van drums en handgeklap van de omstanders. Na verloop van tijd raakt de zanger bezeten door de geest van een overleden persoon. In die toestand krijgt hij contact met deze geest en geeft namens hem boodschappen door aan de omstanders. Dit muziekgenre staat ook wel bekend als Possession Song. De Valitonga zien boze of ontevreden geesten als belangrijke oorzaak van ziekten. In het nu volgende nummer wordt een geest aangeroepen die luistert naar de naam Pamoba. Deze moet de zieke genezen. De instrumentale begeleiding bestaat uit verschillende drums en een metalen rammelaar. U hoort de Catalina Matimba groep. Gracias.

tijden van ernstige droogte waren de Valitonga gewoon zich tot de hogere machten te wenden die in staat werden geacht het te laten regenen. Dit aanroepen gebeurde onder meer in de vorm van regenliederen die uitsluitend door vrouwen werden gezongen. Een voorbeeld hiervan is te horen in het hierna volgende nummer genaamd Tolomba Menda, ofwel Wij smeken u om regen

Toen het land van hun voorouders voorgoed onder het water verdween, werden de Valitonga verhuisd naar hoger gelegen, vaak onvruchtbare grond. Het trauma van deze gedwongen migratie is tot de dag van vandaag voelbaar. Recent zijn daar nog de vreselijke gevolgen van de AIDS-epidemie bijgekomen. AIDS en de vele slachtoffers die deze ziekte maakt, komt ook in liederen aan de orde. Luistert u naar het nummer Bamana Bana Bana, wat zoveel betekent als jonge mensen, het is gedaan met ze. U hoort Joseph Maniona, die zichzelf op de cancobela, de duimpiano, begeleidt. In zijn muziek wordt een oorspronkelijke speelstijl verbonden met moderne invloeden. Zo klinkt in zijn muziek duidelijk ook de christelijke kerkmuziek door.

Onder invloed van de radio en de arbeidsmigratie naar de grote steden raakten de traditionele muziekinstrumenten zoals de kankobela en de kalumbu meer en meer in onbruik en werden vervangen door de westerse gitaar. Het nu volgende lied gaat over Zambiaanse meisjes die, gedwongen door de economische malaise, geld proberen te verdienen door zich over de grens in Zimbabwe als prostituee aan te bieden. De gitaar die u hoort is met ijzerdraad bespannen. Een tweede persoon zorgt voor een typisch Afrikaans polyritmische begeleiding door met een sleutel op een fles te slaan. In het nummer daarna doen de zangers een beroep op jonge mensen om zich vooral naar de ouderen te luisteren en respect voor ze te hebben. Naast sleutel en fles wordt hier ook een drum ingezet. De drummer slaat met één hand op zijn drum en de andere gebruikt hij om met een muntstuk op de zijkant te slaan. Luister goed, jullie die pas getrouwd zijn.

De Bodema-muziek is een volstrekt uniek en fascinerend muziekgenre dat alleen bij de Valitonga voorkomt. Bodema, of Ngoma Buntibe, zoals het in Zimbabwe wordt genoemd, wordt vooral gespeeld na begrafenissen. Een Bodema-ceremonie vindt in de openlucht plaats en wordt uitgevoerd door groepen van soms wel 60 personen of meer. Tijdens de ceremonie volgt deze groep al zingend en dansend de paden waarover de overledene placht te lopen, om te eindigen op de plek waar deze eerder begraven werd. Kenmerkend voor Bodema-muziek is het geluid van de horens, niële genaamd. Behalve de horens klinken enkele rammelaars en ook de speciale bekervormige Bodema-drums. De grootste daarvan is zo omvangrijk en zwaar dat hij door twee mannen moet worden gedragen. Het publiek zingt, danst en klapt met de groep mee. Bodema-muziek klinkt op het eerste gehoor volkomen ongeordend. Na verloop van tijd echter zijn duidelijk melodische en ritmische structuren herkenbaar. Luistert u tot slot naar een opname van deze fascinerende Bodema-muziek in de Valitonga, uitgevoerd door de Nzenga Bodema groep uit Zimbabwe. U heeft geluisterd naar het programma Metamorfose, dat deze keer geheel gewijd was aan de Valitonga. De volledige speellijst is te vinden op concertzender.nl. Het programma is samengesteld door Marcel van Dijk.

Dit is de Concertzender met de zwervende microfoon. In dit uur voor de tweede keer muziek van de verschillende bevolkingsgroepen van Ethiopië. Deze keer afkomstig van oude, niet meer verkrijgbare grammofoonplaten van de labels Vogue en Musikafoon Berenreiter. Allereerst een opname van een 14-koppig fluitensemble van de Guidolé. De Guidolé is een Cushitisch sprekende groep die woonachtig is in de ontoegankelijke bergstreken van Zuid-Ethiopië. Ieder van de 14 fluitspelers beschikte over maar één toon. Daarna ook van de Guidolé een Shilotta. En dat is een dans voor mannen. Dat danslied verhaalt van de opstand tegen de Italiaanse overheersers. De opstand die uiteindelijk de vrijheid bracht voor de Guidolé.

0: Samira's blues. En terwijl Samira hierheen komt naar mij, omdat we dan wat meer van haar kunnen te weten komen, vertel ik dat nog geen maand geleden, hè, vlak voor kerst, Samira's blues in de kleine zaal stond van Paradiso voor de release van de debuut-EP Ja Baba. Ja. En nu hier al in Acoustic Roots.
1: Nou,
0: fantastisch.
1: Dat is snel, hè?
0: We zijn er blij mee. Welkom.
1: Wij ook.
0: Fijn dat je er bent.
1: Ja, bedankt.
0: Dat jullie er zijn.
1: Ja.
0: Samira Blues, ik zei het al, jij bent de naamgeefster van deze band. Dus jij bent de belangrijkste persoon in deze band?
1: Nou, één van de belangrijkste. We zijn allemaal even belangrijk.
0: Lekker hetzelfde allemaal.
1: Ja.
0: Maar hoe heb jij de band samengesteld?
1: Nou, eigenlijk begon het met dat Bas mij een berichtje stuurde van, nou, zullen we een keer samen wat uitproberen?
0: En Bas, die kende jij al van?
1: Nou ja, die was een keer bij een optreden van mij, of nou, een boekpresentatie. En toen had hij dat voorgesteld. En toen dacht ik, ja, maar ik wil eigenlijk muziek maken met echte roots in Marokko en in de Sahara. En ja, ik weet niet of hij dat Bas ga keer, zou die dat wel kunnen?
0: Want even voor de luisteraars, want er zijn geen plaatjes bij. Bas is Hollands, blank, welvaren, toch? Ja. Welvaren, zei ik. Gewoon Hollands dus eigenlijk. En toen dacht jij, dat kan die vast niet.
1: Nou ja, ik wist eigenlijk niet wat hij allemaal kon. En toen gingen we dus samen jammen en toen had hij wat voorbereid. En toen dacht ik, wow, hij speelt gewoon als een Touareg. Dus toen, sindsdien gingen we spelen en toen kwamen er steeds meer bandleden bij.
0: Er zit een Touareg in hem eigenlijk.
1: Ja, ja.
0: En de rest, hoe is die er dan bij gekomen?
1: Nou, Hassan, die ken ik al van een project lang geleden. Maghreb Mania. En ik was op zoek naar een bassist. We hadden eerst eigenlijk nog een percussionist erbij gevraagd. Dat was niet Karim trouwens, maar dat was Hisham. En toen dacht ik, ja, dan moeten we eigenlijk ook een bas hebben. Een bassist, want bas hadden we al. En toen had ik eigenlijk wat berichtjes gestuurd naar mijn netwerk van Marokkaanse muzici. En toen zei iemand, ja, misschien kan je Hassan vragen uit Rotterdam van Maghreb Mania. Toen dacht ik, oh ja, daar heb ik ooit nog een keer wat mee gedaan.
0: Kijk.
1: En die ging ook weer meespelen en dat klikte ook.
0: En zo is het een mengelmoes en een crossover geworden van verschillende culturen, steden ook.
1: Ja, vooral steden.
0: Ja.
1: Ja, en de cultuur is wel echt Maghreb. En,
0: want dat is ook jouw cultuur.
1: Ja.
0: Want als ik jou vraag, waar liggen je roots?
1: Die van mijn vader liggen in Marokko en die van mijn moeder in Nederland. Dus ja, inderdaad ook Nederlandse roots.
0: Twee verschillende plekken eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar ik las op de website, Samira Danan volgt het nomadische spoor van haar voorouders. Ze leeft in de Sahara van Marokko en woont ceremonisch bij in het Atlasgebergte. En raakt in vervoering daar, hè, prachtige tekst. Dus is het meer Marokko dan of meer Nederland, of kan je het zo niet zeggen?
1: Nou, het is, ja, wat je net hoorde is wel meer Marokkaanse muziek dan Nederlandse. Maar ik denk de benadering is zeg maar, ja, wel ook echt vanuit songs, dus vanuit liedjes. En wat ik heel leuk vond van in Marokko muziek maken, is dat je eigenlijk gewoon, ja, dat het altijd maar doorgaat. Dus dan ga je wel muziek maken, maar dan ben je eigenlijk uren gewoon bezig met het een na het ander. En hier is het veel gestructureerder en dat is ook fijn. Dat is wel handig.
0: En daar is het gewoon gaan en doen en uren later dan
1: klopt.
0: Gebeurt.
1: Ja.
0: Nou, hoe ben je daar dan en hoe doe je dat dan? Je gaat naar Marokko en leg je dan contact met iemand of ga je speciaal naar iemand toe in die Marokkaanse Sahara? Ken je daar al mensen? Hoe gaat dat?
1: Ja, het gaat wel altijd heel erg in het begin met contact leggen. Dus het heeft ook echt een tijd geduurd voordat ik de scene daar een beetje leerde kennen. En ook echt van de volksmuziek en de rootsmuziek
0: je
1: van Marokko.
0: Je spreekt de taal ook?
1: Redelijk. Mm-hmm. Nou ja, ik spreek goed Frans en ik kan het wel goed verstaan. En toen ging ik ook optreden op een festival in de Sahara. En ja, zo groeide het eigenlijk een beetje. En toen dacht ik, wauw, die Sahara blues, die is echt tof.
0: Wat is de Sahara blues? Beschrijf die eens.
1: Ik dacht dus dat het echt alleen echt Touareg, dus pure Touareg muziek was uit Mali en
0: dus Touaregs, dat zijn nomaden, hè, die door die grote zandbak de Sahara trekken, van de een naar het andere land trouwens, hè, grenzen.
1: Ja, de grenzen die zijn later pas erbij gekomen inderdaad. En die spreken dan Tamashek, dus eigenlijk het Berbers van de Sahara. Maar in Marokko heb je ook mensen die in Sahara leven. En die hebben dan weer een eigen dialect, Hassania. Dus meer klassiek Arabisch. En toen dacht ik, oh, dat is ook heel mooi om in te zingen. En die muziek komt heel erg overeen.
0: En heb je de liederen van daar dan, zeg maar, je eigen gemaakt? Of heb je er een eigen draai aan gegeven? Je schrijft zelf ook songs, hè? Maar ja, heb je het één op één overgenomen? Of ga je doe je er nog wat mee?
1: Ja, we doen er wel altijd wat mee. We maken eigen arrangementen. En, maar ook, ja, het zijn wel ook traditionele nummers. Dus het eerste nummer, dat was dan toevallig een Gnawa lied. En dat is uit de omgeving van Essaouira. Heel veel Gnawa muziek. Maar ik schrijf ook zelf nummers. En die zijn dan geïnspireerd door die stijlen. Ze hebben wel echt de roots in Marokko.
0: Nou, daar gaan we graag nog wat meer van horen nu, als dat kan. Bas, die is gewoon lekker aan het doorpielen op de achtergrond, op zijn gitaar. Die komt straks iets vertellen over die bijzondere gitaar. Vind je dat goed, Bas? Gaan we straks doen?
1: Hey, gaan jullie inshallah, spelen?
0: Hè? Ja, nou ja, dat gaan we dan maar vanuit dat dat gaat lukken. Hier is nog een keer, en nog lang niet voor de laatste keer, Samira's Blues. Ze gaan er even overleggen wat ze gaan spelen, maar dat gaan we dan zelf horen.
1: Ja, een traditioneel lied uit Sahara. Speciaal voor jullie. Ja, snel, ja, Leila.

Voordat Samira's Blues doorgaat. Bij Dunia vertel ik dat dit Acoustic Roots is, een programma van de Concertzender. Elke derde vrijdag van de maand te horen op de Concertzender, opgenomen in Podium Oost in Utrecht.

0: Samira's Blues, bestaande uit Samira Daynan, Bas Gaarkeer, percussionist Karim Derwish en bassist Hassan Ait Moumad. En Bas en Samira komen weer even naar mij toe. En dan zullen we dan eindelijk Bas, die eigenlijk een Touareg is van binnen, heb ik net gehoord, iets gaan vertellen over die gitaren die hij bespeelt, zonder eerst te struikelen over.
1: Gaat goed,
0: hoor. Welkom Bas ook.
2: Dankjewel.
0: Wat voor speciale gitaar heb je gewoon meegenomen? Beschrijf even die ene eerst, die, zeg ik dat goed, lijkt een soort, of alleen maar een frame,
2: ja,
0: zonder klankkast. Ja. Even voor de luisteraar die dat niet kan zien. Wat is het?
2: Het is een silent gitaar.